0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Zijn we toch weer samen?
2: Deze week Maartje. Toch weer samen.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
1: Hey.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking, later af en toe wat regen vannacht bij een graad op 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, de dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergarten Park, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat, een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
3: Woi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoort, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
4: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
11: Reis mee met Golden eSIM.
12: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa.
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3 sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Radio Oost.

verdrongen. De nacht wordt uitgewist in een doolhof van emoties. Is de tijd voorbij gegaan?

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ik zie kleurrijke streken.
4: Ik zie mensen van alle tijden.
5: Ik zie deze stijl wel zitten.
6: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
7: Centraal Museum Utrecht.
8: Laat meer zien.
9: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
14: Odido. Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos in een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
18: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
19: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
20: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Vopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
21: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
22: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
25: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
16: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Dionne Warwick en Friends, and that's what friends are for.
1: Thuis op zondag. Tanja Reinders.
0: Goedemorgen en wat leuk dat je luistert. Welkom bij Thuis op Zondag op Radio Oost. En wat fijn dat je deze zondagochtend met ons begint. Het is mijn tweede uitzending. Ik heb er ontzettend veel zin in. Tot 10 uur ben ik bij je met fijne muziek om lekker rustig wakker te worden. Het laatste nieuws en natuurlijk ook de leukste uittips uit heel Overijssel. Dus zoek je nog inspiratie voor een dagje uit, dan ben je bij Oost precies goed. En na 10 uur dan neemt Monique Slijderink het van me over. Samen zijn we er dus tot 12 uur met alles wat Overijssel deze zondag te bieden heeft. Ik zou zeggen, pak gerust nog even een kopje koffie. Ga lekker zitten. Of misschien ga je er al wel op uit met ons op de achtergrond. Welkom bij Thuis op Zondag.
1: Thuis op Zondag.

Wat een heerlijk nummer. Bruno Mars en Risk It All. En daarmee toch even lekker wakker worden op deze zondag. Nou, heerlijk deze zondagochtend. Geen straf om hier zo vroeg te moeten zijn. De rust op de weg. Af en toe een fietser. Iemand die de hond uitlaat en nog even zwaait. Een paar auto's waarvan je je eigenlijk afvraagt. Ja, waar gaan die mensen nou eigenlijk naartoe? Zo ook vroeg op die zondagochtend. Nou, misschien wel naar een van de leuke uitjes die wij je straks voorschotelen. We bellen vanochtend ook met twee van de evenementen waar je vandaag terecht zou kunnen voor een dagje uit. Dus blijf vooral met je radio aan bij ons. En zometeen na de volgende plaat, dan gaan we even bellen met Paul Moerkerken. En die gaat ons meer vertellen over La Grande Zomerbrokante.

0: Ricardo Cocciante en Sustiamo Anciene, oftewel als we samen zijn. Nou, Italiaans, maar daarmee komen we al wel een klein beetje in de vakantiestemming. En van Italië is het een heel klein sprongetje naar Frankrijk en zelfs naar Deventer. Want vandaag is er La Grande Zomerbrocante in Deventer. En we hebben Paul Moerkerke aan de lijn, want die gaat ons daar meer over vertellen. Goedemorgen, Paul.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Fijn dat ik weer in het programma mag.
0: Jazeker, want er is vandaag heel veel te doen in Deventer. En Oost staat natuurlijk voor de leuke uittips op zondag. Dus we zijn heel erg benieuwd.
1: Ja, nou, in Deventer kan je zeker terecht. Ik heb een eerste van de twee grote brokantes midden in het centrum en op de Brink, in het hart van de stad. En nagenoeg alle brokanteurs zijn gearriveerd. En de verscheidenheid en de kwaliteit, het is weer... om te smullen.
0: Je zegt nagenoeg alle standhouders. Hoeveel zijn het er?
1: Het zijn er 76.
0: Zo.
1: En die andere drie die nog moeten komen, die wonen dan waarschijnlijk in Deventer. En die zijn gewoon wat later.
0: Kijk, die denken lekker gewoon uitslapen die zondagochtend. Hè? Rustig aandoen.
1: We starten pas om 10:00.
0: Oh, dus we kunnen nog eventjes.
1: Nou, tot 5:00.
0: Jullie noemen het dus La Grande Zomerbrocante. Echt lekker op z'n Frans, hè? Wat gaat die Franse sfeer weergeven daar?
1: Nou, weet je, ik ben ooit 25, 26 jaar geleden begonnen met brocante markten. Wij waren de eerste in Nederland. Omdat brocante toch wat anders is dan grootmoeders tijd en flooienmarkt of dat soort zaken. Dit is echt gewoon kwaliteit. En vaak ook veelal ook uit Frankrijk of Engeland of België. We hebben hier ook deelnemers staan. Die komen gewoon uit Antwerpen. Met gewoon goede kwaliteit materiaal, spullen. Hoe je het ook wil noemen. Het is een Franse sfeer.
0: En uitzicht dat ook in andere dingen of alleen in de artikelen die verkocht worden?
1: Nee, we hebben geen muzikanten. Ik had wel een muzikante besteld, maar die heeft zich afgemeld.
0: Och, jeetje.
1: Dat geeft niet de akkoord. We hebben altijd wel mensen die een beetje lawaai maken, op een of andere manier. Maar ik sta hier midden tussen de gouden vondsten, nu al. En er staat ook al publiek rond.
0: Oké, top. Je zei net, we beginnen om 10:00, maar is het een markt waar je nou echt gericht iets gaat zoeken? Of is het iets waar je juist heel onverwacht verliefd wordt op iets moois?
1: Nou, je kan gericht gaan zoeken. En ik sta hier nu naast Geert, die komt toevallig uit Antwerpen. En ja, hij is eigenlijk kunsthistoricus, maar zijn hobby is toch een klein beetje uit de hand gelopen. En hij staat, Geert, ja. Die staat nu naast me. Waarvoor komen de mensen bij jou?
2: Oh, meestal voor de uitzonderlijke zaken. De dingen dat je ergens niet ziet. Die heb ik hier al bij.
0: Kan je een voorbeeldje geven?
2: Ja, eigenlijk vandaag heb ik twee mooren bij, een linkse en een rechtse moor, met de kandelaars die uit Venetië zijn gekomen. En die dateren van eigenlijk eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Maar we hebben ook een heel mooie buste bij in marmer, van Jean d'Arc. Ik heb ook twee heel mooie haardstukken bij, die voorstellen de beeldhouwkunst en de schilderkunst. Dus er is eigenlijk enorm veel te zien, hoor. Enorm veel.
1: En wat mooi. Jammer dat ik niet een foto kan sturen naar je.
0: Maar, dat kan via de app. Misschien kunnen we er wat mee. Maar, maar toch, ik vind dit al heel beeldend, hoor. Ik vind het al wel heel leuk. Zijn het dan ook echt prijzen die betaalbaar zijn? Want het klinkt wel duur.
1: Ik ben bang dat er voor elke portemonnee wat te vinden hier op de markt. Maar wat Geert bij zich heeft, ja, dan zou je toch even een keer moeten naderen. Iets dieper.
0: Iets dieper in de buidel tasten. Ik hoor het al. Nou, niet al te diepe zakken meenemen. Het moet ook gewoon een gezellige dag worden, want volgens mij is er in Deventer altijd iets te doen, toch?
2: Ja, super.
1: Je vindt het, zo noem ik het maar even, in Deventer.
2: Ja.
1: En dus van liefstoer en oud tot vintage, chic en stout. Dat is even een slogan die wij hier gebruiken. Maar daar komt het eigenlijk op neer.
0: Nou, dan wil ik jou met deze slogan bedanken voor het leuke interview. Want ik denk dat het helemaal duidelijk is waar we vandaag moeten zijn. In Deventer dus. Dankjewel Paul en dankjewel ook Geert. Zo lekker spontaan aangesloten voor dit interview. En ik wens jullie heel veel plezier, heel veel succes vandaag.
1: Nou, jullie hartstikke bedankt.
0: Graag gedaan. Fijne dag. Je voelt je thuis in Overijssel. Thuis op zon.

En dat was Miga met Hoopvol. Ja, we hebben heel veel uittips op deze zondag. Want ja, het weekend is er natuurlijk voor gemaakt om even lekker erop uit te gaan. Maar het is ook belangrijk wat er in de provincie gebeurt. Dus vandaar dat ik je even bij ga praten met een paar korte nieuwsberichten. Die je ook vindt op onze website. Een auto is afgelopen nacht volledig uitgebrand aan de Zuringstraat in Geesteren. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan. Niemand raakte in ieder geval gewond. En op onze website oost.nl nu ook een verhaal over de gevaren van TikTok. Want wie via TikTok op zoek gaat naar een huurwoning in onder meer Zwolle, Deventer of in Hengelo, die moet goed opletten. Want oplichters gebruiken advertenties van bestaande huurwoningen om woningzoekers geld af te troggelen voor een bezichtiging of voor een reservering. Makelaars waarschuwen, betaal nooit vooraf. En er staan nog meer tips dus op onze website als je hier meer over wilt weten. En dan de plannen voor betaald parkeren in de Hengeloze wijk Berflo S blijven de gemoederen bezighouden. Bewoners voelen zich benadeeld door de woningbouw in Hart van Zuid. Een hoogleraar transportbeleid noemt een parkeervergunning van ruim 40 euro per jaar juist een koopje. En hij vindt betaald parkeren een hele logische stap om overlast te voorkomen. Dus eigenlijk zit er niks anders op voor de bewoners van de Hengeloze wijk Berflo S om dat maar gewoon te accepteren.

0: Heerlijke start van je zondagochtend met champagne en How About Us. Ja, dit is de weerpingel, want het is hoog tijd om te kijken wat het weer gaat doen. We hebben aan de telefoon Hans Nienhuis. Goedemorgen, Hans.
1: Dag Tanja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. We hebben weer een hele lijst met de uittips klaarstaan. Is het nou vandaag een dag waarop je zonder nadenken de deur uit kunt? Of zeg je nou, het is verstandig om de buienradar even in de gaten te houden?
1: Nee, het is heel goed dat je dat aanstipt. Want kijk, zomertechnisch gezien is vandaag verreweg de minste dag van de dagen die hier voor ons liggen en de dagen die nog volgen. Dat valt natuurlijk net op zondag. Maar ja, ik denk niet dat iemand gaat klagen over regen, want het is al zo droog. Er mag best wat water bij invallen. Dus het zal een ongemak zijn als je vandaag een bui treft. Laten we maar zeggen, wees blij als je een bui treft, want daarna kun je er weer even tegenaan.
0: Maar het is erg droog, hè, nog steeds. Dus die buien zijn wel welkom, hè?
1: Ja, precies, daarom dus. Dus je moet met twee verschillende brillen op eigenlijk vandaag even kijken naar het weerbeeld.
0: Maar als je lekker ergens naartoe wilt, naar Deventer bijvoorbeeld, waar we zojuist even over gesproken hebben, ja. Dan is het toch ook lekker als er een zonnetje schijnt.
1: Ja, kijk, dat is dus vandaag even een wat mindere dag, want de zon heeft het moeilijk. Misschien dat hij af en toe een bleke of waterige opklaring weet te vinden, maar het is eigenlijk grotendeels tot geheel bewolkt. En in die bewolking verstopt zit dus ook nu en dan wat neerslag. Valt deze morgen nog wel mee, maar vanaf ongeveer het middaguur trekt vanuit het westen wat neerslag binnen. Buiige neerslag. Het zijn geen heel actieve buien of zoiets. Het zou kunnen dat op een plek waar je heel veel geluk hebt, dat je net een slag onweer verneemt. Maar in de meeste plekken zijn het gewoon regenbuien. Maar ze kunnen wel, als je het treft, even een handvol millimeters regen achterlaten. Ja, dat is dus heel erg welkom. Tweede helft van de middag en in de avond, er blijft zo nu en dan een bui mogelijk, maar ze zijn minder actief en minder talrijk, dus dan wordt het op de meeste plekken wel weer droog. En de maximumtemperatuur vandaag, nou, die valt eigenlijk helemaal niet tegen als je buitenactiviteiten hebt. Het is een graad of 23 in het oosten en 22 in de kop.
0: Oké, nou, dat klinkt best lekker.
1: Nou, het valt wat dat betreft nog wel mee.
0: En
1: dan zien we dat het geleidelijk aan vannacht een graad of 14 wordt. En morgen dan steekt er een matige westelijke wind op. En die westenwind haalt nog steeds vrij frisse lucht binnen. Eigenlijk heel normale lucht voor de tijd van het jaar. Maar het ziet er fris uit als je de pluim bekijkt, omdat het de koudste dag is van de week. Een graad of 23 mag je oprekenen. 22 in de kop, weer 23 in het oosten. Met morgen in de ochtend een mix van zon en misschien nog een losse kleine bui. In de middag wordt het droog. Dan is er wat meer bewolking aanwezig, maar dan valt eigenlijk geen regen meer uit. En in de avond komt de zon er opnieuw bij en dan begint de aanloop naar een aantal dagen met zuidenwind. En die zuidenwind komt vanuit Frankrijk geblazen, waar het dus gort droog is en waar van alles in brand staat. Daar moeten we rekening mee gaan houden. Op dinsdag dan is het een graad of 26, 27. Een zuidwestelijke wind dan nog met toenemend zon. Maar in de lucht zie je ook allerlei soorten wolken hangen, ook hoge wolken. En omdat de wind bezig is te draaien, is er dan nog geen rook bij ons. Maar op woensdag en donderdag hou ik er wel rekening mee dat in de bovenlucht dat de zon best wel eens wat fletser kan zijn dan eigenlijk nu in de verwachting zit. Omdat die Franse bosbranden, ja, die rook ervan, die

0: waait naar ons toe. Op de grond zullen we er niet veel van vernemen, maar op hoogte kan dat de zon fletsen maken. En het hangt af van hoe groot de branden dan nog zijn.
1: Jeetje, dat is best bijzonder, hè, dat we dat hier gewoon in Nederland kunnen merken.
0: Een aantal jaar, dat is alweer heel lang geleden, zegt opa vertelt. 8 jaar geleden hadden we een keer branden in Portugal. Dat was nog veel verder weg.
1: Okay.
0: En toen zat de wind precies zodanig dat er net een spoor rook in de bovenlucht over Nederland heen trok. En de hele dag was de zon rooig en fletsig en had geen kracht. Het is mogelijk dat we woensdag en donderdag ook zulke soort condities gaan treffen. Maar dat hangt wel vanaf hoe hard het vandaag, morgen en overmorgen nog brandt in die gebieden. En hoe de precieze windrichting gaat staan.
1: Nou, dus laten we hopen dat we het niet gaan zien. Hè? Want dat betekent gewoon dat het dan beter gaat in Frankrijk. Dus dat zou het beste scenario zijn.
0: Dat is wel het thema van het weerpraatje vandaag. Je moet alles door twee brillen bekijken. Ja. Als wij die rook niet gaan zien, gaat het hier wel een graad heter worden. En het wordt waarschijnlijk woensdag en donderdag wel 35 graden.
1: Ja,
0: dus
1: joh.
0: Een graadje eraf, dat zou op zich niet verkeerd zijn. Maar ja, dat betekent dus ook dat het nog harder brandt in Frankrijk. Dus laten we dan toch maar zeggen, wij moeten het hier maar verdragen als daar die branden maar uitgaan.
1: Nou, en 30 graden. Ik vind het ook prima als het een graadje minder is, hoor. Dat mag echt.
0: Nou, dit is wel heel erg hoog zomer, hè?
1: Dus, ja, precies. Ja. Nee, kortom, wat is jouw advies aan de luisteraars voor vandaag? Zonnebrand, paraplu, allebei?
0: Nou, ik zou die zonnebrand nog even laten staan. Of hem alvast... Nee, het is zondag, alles is dicht. Maar
1: het is zondag.
0: Je zou kunnen zeggen, zorg even dat je zonnebrand hebt voor later deze week. Want we weten dus niet hoe het gaat met de rokende zonkracht. Maar voor vandaag neem je paraplu wel even mee. Of in elk geval even een trui of zoiets. Want als je in zo'n buiten terechtkomt, er staat wel een matige west-zuidwestenwind bij. Dan kan het toch even koud aanvoelen.
1: Oké. Nou, we zijn weer helemaal bijgepraat, Hans. We gaan er gewoon lekker op uit vandaag, want volgens mij kan het allemaal prima. En wij spreken jou heel graag volgende week weer in deze uitzending.
0: Uitstekend, veel plezier.
1: Dankjewel. Fijne dag, Hans.

Nou, ik ben nog steeds wel een beetje fan van Ilse, hoor. Ilse de Lange al zo lang met goede muziek. Dit was I Still Cry. Een beetje onze Twentse trots, hè? Nou, we hebben uittips voor je. Ik zei het al, de hele ochtend eigenlijk al. Inmiddels, de tijd vliegt, is het alweer bijna 9:10. Dus ik ga ze gauw voor je brengen in het eerste uur. Straks in het tweede uur hebben we er nog een paar voor je. Wie vroeger graag zandkastelen bouwde op het strand, die moet eigenlijk even naar Kasteel Warmelo in Diepenheim. Want daar laten kunstenaars uit de hele wereld zien wat je ook met zand kunt maken. In de Engelse tuinen staan 28 indrukwekkende zandsculpturen. En daarvoor is zo'n 2000 kuub zand gebruikt. Oftewel zo'n 1600 volle zandbakken. En niet alleen de zandkunst is een bezoek waard. Ook het park met de vijvers, de beelden en de vogeltuin, die is prachtig om doorheen te wandelen. Voor kinderen is er een speurtocht. En de expositie is vandaag geopend van 10:30 tot 16:30. En loop je dit weekend door de binnenstad van Zwolle, stap dan eens de Sassenpoort binnen. Achter de eeuwenoude muren van deze stadspoort uit 1409 schuilen bijzondere verhalen over gevangenen, ridders en de geschiedenis van de Hansestad. Tijdens een rondleiding ontdek je alle vier de verdiepingen. De Sassenpoort is vandaag geopend van 11 tot 5. En ben je liefhebber van klassieke muziek? Dan is de Ontmoetingskerk in Enschede vanmiddag het decor voor een bijzonder concert van de Euregio Orchestra Academy. Jonge, getalenteerde muzici uit Nederland en Duitsland brengen werken van Mendelssohn en Schumann tot leven. En opvallende soliste is de pas 16-jarige pianiste Elena Neumann, die ondanks haar leeftijd al meerdere internationale muziekprijzen heeft gewonnen. Wil je gaan kijken, dan kan dat. Vanmiddag om 3:00 begint het. En dat dus allemaal bij de Ontmoetingskerk in Enschede. Dan nog een leuk uitje voor gezinnen, want net over de grens in Bad Bentheim is vandaag de Family Fun Day. Het kasteelpark verandert in een groot speelterrein met springkussens, bubbelvoetbal, voetbaldarts en allerlei activiteiten voor kinderen. En het hoogtepunt van de middag is een spectaculaire show van de Duitse voetbalfreestyler Dominik Kaiser, bekend als wereldrecordhouder en Duits kampioen. De Family Fun Day duurt vandaag van 12 tot 5 uur. En dan even de laatste voor dit moment, het Suikerbietenfeest in Lemelenveld. Het is al een paar dagen bezig, maar het kan nog, want vandaag is de laatste dag van dit gezellige dorpsfeest, met voor jong en oud van alles te beleven. Op het programma staan onder meer de Suikerbieten Triathlon, een kidsfestival, optredens in de feesttent en natuurlijk ook de kermis, waar het ook nog eens kortingsdag is. Dus een mooie afsluiting van een week vol traditie, sport, muziek en gezelligheid.

0: Percy Sledge en When a Man Loves a Woman. Het eerste uur thuis op zondag zit erop. Na het nieuws van 9 uur dan ben ik weer bij je terug met nog veel meer gezellige zondag op je radio. Radio Oost.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Annette Schuts met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
16: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
17: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
16: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
17: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
20: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
21: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
22: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
21: Nu bij Dirk, Westland Salade. 2,49. Lekker fris.
14: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: op zondag. Tanja Reinders.
1: In het eerste uur waren we al een klein beetje in de Franse sfeer. Nou, we zetten die lijn gewoon lekker door naar die tweede uur. Je hoorde Michel Fugain en Une Belle Histoire. En daarmee starten we dit tweede uur van Thuis op Zondag. Fijn dat je er bent, want ook dit uur hebben we weer volop inspiratie voor een hele leuke zondag in Overijssel voor je. We hebben nog meer uittips, zodat je straks precies weet waar je naartoe kunt. En onder andere is dat de buitenspeeldag in Enschede. We bellen hierover zo direct met Inge. En natuurlijk houden we ook het laatste nieuws uit de provincie voor je in de gaten. En tussendoor, dan hoor je de mooiste muziek om je zondagochtend een net een beetje mooier te maken. Blijf gezellig luisteren. Dit is Thuis op Zondag op Radio Oost. Thuis op Zondag.

0: Celine Dion en My Heart Will Go On, de wereldberoemde titelsong uit de film Titanic. En daarvoor hoorde je Suzanne en Freek met Niemand. Eigenlijk twee liedjes die toch maar bewijzen dat een mooi verhaal soms gewoon in een paar minuten muziek past. Nou, in dit uur dus heel veel van dit soort muziek, maar we hebben ook uittips voor je. En eentje daarvan is vandaag het Van Heekplein in Enschede. Want dat is vandaag niet gewoon een winkelplein, maar dat is één grote speelplaats. Nou, wat daar allemaal staat te gebeuren, daar kan Inge Schullen tot Peursum ons meer over vertellen. Goedemorgen, Inge.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Kondigde ik hem zo goed aan?
1: Helemaal goed.
0: Helemaal goed. Nou, want ja. Er is echt van alles te doen in Enschede, hè?
1: Ja, klopt. Klopt, inderdaad. De winkels zijn open van 12 uur tot 5 uur. En dan tijdens die openingsuren staan wij met elkaar op de zondagmarkt in Enschede.
0: Maar het is vandaag echt buitenspeeldag.
1: Het is buitenspeeldag, dat klopt.
0: En wat houdt dat in?
1: Nou, we hebben voor kinderen, maar ook wel voor ouders, van alles en nog wat met buitenspelen te maken heeft op het plein staan. En dan kun je denken aan doelschieten. Je kunt denken aan blik gooien, een mega shoelbak, jeu de boel, hoefijzer gooien, een klimtoren van 6 meter, een spiraalspelletje. Nou ja, noem het maar op, eigenlijk spelletjes die je het liefst buiten speelt.
0: En gewoon lekker van die ouderwetse spelletjes, zo klinkt het. Spijkerpoepen en zaklopen, blik gooien stond in de aankondiging. Dus ja, daar gingen mijn antennes op aan. Want ik dacht, dat is toch hartstikke leuk. Ja. Om even die link te leggen naar nu. Hè, want kinderen groeien tegenwoordig op met de telefoon, met een tablet, met een spelcomputer. Is deze buitenspeeldag dan ook een beetje bedoeld om te laten zien hoeveel plezier je buiten kunt hebben zonder al die schermpjes?
1: Ja, zeker. Dat is het ook. Dat is het ook. Inderdaad, kinderen en ook wel volwassenen zitten eigenlijk de hele dag op de telefoon. En dat is jammer, want buitenspelen is heerlijk. En dat doe je ook met elkaar. Dus voor het sociale met elkaar spelen. En het zijn ook heel vaak kinderen die elkaar niet kennen. Maar we hebben ook 2 weken geleden hadden we ook nog wat springkussens. En dan zie je ook kinderen die elkaar niet kennen, nemen elkaar toch mee. Aan de hand soms vaak letterlijk. Om dan van zo'n springkussen te gaan of van een glijbaan af te gaan. Of inderdaad, sorry. Met dit soort spellen samen te jeu de boule. Dus het is gewoon echt superleuk.
0: Nou, het klinkt in ieder geval heel erg leuk. Is het echt iets voor kinderen deze dag? Of zie je daar ook ouders, opa's, oma's fanatiek meedoen?
1: Ja, ook. Ja, zeker. En zeker met spellen zoals jeu de boule en schoelen. Dat zijn wel spelletjes waarbij ouders ook meedoen. Samen met de kinderen.
0: En lekker fanatiek, denk ik.
1: Ja, zeker. Ouders vaak nog meer dan de kinderen.
0: En ga je zelf nog iets doen? Ga je nog zaklopen, spijkerpoepen?
1: Nou, ik ben er wel de hele dag, dus het kan zo zijn dat ik mee ga doen. Ja hoor.
0: Nou, hartstikke leuk. Dus eigenlijk zeg jij gewoon, leg die telefoon even weg. Kom lekker buiten spelen en doe dat dan in Enschede vandaag op het Van Heekplein. Stel dat mensen nu zitten te luisteren op bijtafel. Hoe laat moeten ze naar Enschede komen? Wat mogen ze vooral niet missen?
1: Ja, om 12 uur gaan de winkels open en dan zijn wij ook klaar met alles opzetten. En dan kan er gespeeld worden, gewinkeld worden. En ik zou zeker naar het centrum komen. Het is altijd hartstikke gezellig. En we hebben niet alleen spullen, maar ook onze marktkramen met allemaal leuke dingen.
0: Brokanten zag ik nog voorbij
1: brokanten
0: komen
1: ook,
0: trouwens.
1: Ja, zeker. We hebben altijd een grote brokantenmarkt. We hebben wat eten, we hebben een snoepkraam, we hebben kleding, we hebben van alles en nog wat. Heerlijk snuffelen.
0: Aan alles is gedacht en volgens mij een perfecte invulling voor de zondag. Dus
1: absoluut.
0: Ik wens jullie heel veel plezier, heel veel succes vandaag. En dankjewel Inge voor de toelichting.
1: Ja, dankjewel en heel graag gedaan.
0: Oké, tot ziens. Fijne
1: tot
0: zondag.
1: Ziens. Zelfde.

Billie Eilish. Zo, die stopte lekker plotseling. Maar gelukkig zijn we wakker op deze zondag. Ik zou zeggen, pak ook lekker een kopje koffie bij. Wij zijn nog bij je tot 10 uur. En dit programma Thuis op Zondag zelfs tot en met 12 uur. En ik had je beloofd om je ook een beetje op de hoogte te houden van het nieuws. En die wilde ik je nu eventjes met je delen. Een auto is de afgelopen nacht volledig uitgebrand aan de Zuringstraat in Geesteren. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan. Niemand raakte gelukkig gewond. En de invoering van betaald parkeren rond de Hengeloze wijk Bervelo S blijft onderwerp van discussie. De maatregel moet voorkomen dat bewoners van de nieuwbouwwijk Hart van Zuid straks hun auto in omliggende straten parkeren. En bewoners vinden het oneerlijk dat ze moeten betalen. Maar een hoogleraar transportbeleid noemt een vergunning van ruim 40 euro per jaar juist een hele logische en betaalbare maatregel. De brandweer heeft gistermiddag een appartement aan de Sernikestraat in Zwolle geopend nadat buren rook uit de woning zagen komen. De bewoner bleek te slapen terwijl een pannetje op de inductieplaat flink stond te roken. Er raakte niemand gewond en erger werd voorkomen. En het laatste bericht, goed nieuws voor inwoners die een AED in hun buurt beschikbaar willen stellen. Want de BTW op de speciale AED-kasten gaat omlaag van 21% naar 9%. Volgens Twente Hartzeven uit Hengelo scheelt dat particulieren ongeveer 100 euro. En de oprichter Henk Poort noemt het een belangrijke stap. Hij hoopt dat meer mensen daardoor een AED-kast aan hun woning gaan hangen, zodat die in een noodsituatie voor de hele buurt beschikbaar is. Wanneer de verlaging ingaat, dat is nog niet duidelijk.

We gingen even terug naar 1981, want uit dat jaar stamt dit nummer. Dat was Shirley met Heel Even. Nou, ook nog heel even wachten, want zometeen komt Monique deze kant op. Ze is al in de studio. Het volgende uur gaat zij dit programma doen thuis op zondag. En ze gaat ons straks vertellen wat we allemaal kunnen verwachten in haar twee uurtjes radio. Maar we gaan eerst luisteren naar City to City en The Road Ahead.

We zeiden het al in de aankondiging. City to City was dat met The Road Ahead. Het is de hoogste tijd voor weer wat uittips. In Hengelo wordt dit weekend gestreden om de nationale titels tijdens de Essex NK Atletiek. Gisteren is het kampioenschap van start gegaan en vandaag is de grote finale dag. In het FBK-stadion komen de beste Nederlandse atleten in actie. Met finales op onder meer de 200, de 400, de 800 en de 1500 meter en de horde. En ook zijn er spectaculaire onderdelen zoals polstok hoogspringen, speerwerpen en verspringen. En rondom het stadion is er bovendien een gratis toegankelijk voorplein met foodtrucks, een kidsplein en prijsuitreikingen. Of je kunt een kijkje gaan nemen bij de synagoge in Enschede. Want daar is in de tuin een gezellige snuffelmarkt met vintage spullen, boeken, lekkernijen uit de Joodse keuken en zelfs een wijnproeverij. De opbrengst is bestemd voor het behoud van de monumentale synagoge. Je kunt ook aansluiten bij een wandeling in de sporen van een Joods verleden of een rondleiding door het bijzondere gebouw. De markt is vandaag te bezoeken van 11 tot 5 uur. En sommige plekjes in een stad ontdek je pas als iemand je een tip geeft. Nou, dat ben ik vandaag. Want zo'n plek is de historische binnentuin van Anno Stadsmuseum Zwolle. Daar zijn deze zomer iedere zondag de Anno Tuinsessies. Hele intieme live-optredens van singer-songwriters en bands. Midden tussen het groen en de oude stadsmuren. Neem dan een drankje erbij, zoek lekker een plekje in de tuin en geniet van een ontspannen zondagmiddag. Die tuinsessies die zijn vrij toegankelijk en ze duren van 2 tot 5 uur. En iedereen heeft wel zo'n plekje in Overijssel waar hij of zij graag komt. Nou, in het Academiehuis Grote Kerk in Zwolle is daar nu een hele bijzondere expositie over te zien. Het mooiste plekje van Overijssel. Inwoners uit de hele provincie delen daar foto's en de persoonlijke verhalen achter hun favoriete plek. Misschien herken je er wel eentje uit jouw omgeving of doe je lekker inspiratie op voor een nieuw uitstapje. Nou, die expositie die is nog tot en met 31 juli te bezoeken. Dus je moet snel zijn, het is gratis toegankelijk en vandaag geopend van 11 tot 4:30. En dan heb ik er nog eentje vandaag voor je. Op de markt in Steenwijk is vandaag de laatste dag van de Pasar Malam. Al 16 jaar is dat evenement een begrip in de regio. Je vindt er live muziek, culturele optredens, kraampjes met Aziatische producten en natuurlijk ook volop Indische lekkernijen. En omdat het ook koopzondag is, kun je er meteen een gezellig dagje Steenwijk van maken. De Pasar Malam is gratis toegankelijk en duurt van 12 tot 8 uur.

0: De Fugees en Killing Me Softly. Ik denk dat we hem allemaal wel kennen, toch?
1: Lekker dat nummer, toch?
0: Zo, jij wel, hè?
1: Easy.
0: Ja, ja, ja, easy. Ja, ja, ja. We zijn wel een beetje op de easy tour vandaag. Maar dat mag ook op een zondagochtend.
1: Nou, heerlijk wakker worden.
0: Bedoel ik, kopje thee, kopje koffie. Ik heb het helemaal naar mijn zin.
1: Ik ook.
0: En mijn 2 uur zit al bijna weer op. Maar jij gaat zometeen het stokje van mij overnemen, Monique.
1: Ga jij nou nog terug het bed in? Of?
0: Zeker niet. Nee, nee, nee. Vol programma vandaag.
1: Ja, ja, ja.
0: En ik zei het ook in het eerste uur. Ik vind het heerlijk. Zo vroeg op de ochtend. Je komt allemaal mensen tegen die toch een programma hebben voor vandaag. En dan vraag ik me af, waar ga jij nou eigenlijk naartoe? En waarom heb jij zo'n haast? En jij laat lekker je hond uit. En,
1: leuk,
0: ik vind zo'n zondagochtend fantastisch.
1: Een zondagochtend is een bijzonder sfeertje.
0: Absoluut.
1: Absoluut. Ja. En ik bouw daar graag aan mee. En straks om 10 uur dan gaan we allemaal nog iets weer, iets vlottere muziek en iets meer nog weer
0: ga jij
1: uit
0: al
1: bed
0: een beetje
1: komen.
0: Richting de middag. Hè?
1: Ik zorg dat mensen toch wel wakker worden richting 12 uur.
0: Goed zo.
1: Of hun bed uitkomen in ieder geval. Ik mag hopen dat ze natuurlijk al lekker wakker zijn en 2 uur naar jou hebben geluisterd. En straks hebben wij de column van Jan Riesewijk. En dat heeft iets met Spanje te maken. Dus Jans vrouw is volgens mij deels van de Spaanse komaf. Dus niet zo heel gek. Of misschien heeft het ook wel met vakantie te maken. Ik ga bellen met, heerlijk, met stadsdichter Geert Christenhuis uit Oldenzaal. Want Geert is nog stadsdichter.
0: Die maar gaat Oldenzaal, ermee stoppen.
1: Ja.
0: We zoeken een opvolger, heb ik begrepen.
1: Ja, inderdaad. En dat is nog niet zo eenvoudig, tenminste. Tenzij jij zegt, ik bied me aan.
0: Nou, nee, ik denk dat ik nu mijn agenda best vol heb. En het bevalt me goed hier bij Oost.
1: Ja, maar je hebt ook een boekenwinkel, dus dat heeft wel weer met dichten te maken.
0: Dat is waar.
1: Ik ben wel benieuwd aan welke eisen zo'n stadsdichter moet voldoen. We spelen de quiz Wet Idat weer. We hebben de limerick van onze Willem. Ik ga bellen met een boswachter ergens in onze mooie provincie die ons weer eventjes meeneemt de natuur in. En natuurlijk heel veel lekkere zomerse muziek.
0: Ik zeg, we zijn er helemaal klaar voor. Blijf lekker luisteren. Dit is Radio Oost met Thuis op Zondag.

0: Carol Emerald en Tango Up. Nou, heb je zin gekregen om er vandaag om uit te gaan? Dan hoop ik dat wij je de afgelopen 2 uur wat inspiratie hebben kunnen geven. En ook al laat de zon zich vandaag niet al te vaak zien, zoals onze weerman Hans vertelde in het eerste uur, het is toch prima weer om er lekker even op uit te gaan. Heel veel plezier als je erop uittrekt. En blijf je liever thuis, dan ben je natuurlijk op de juiste plek. Gewoon met Radio Oost.
1: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Reis weer met Golden eSIM.
5: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Reis slim met Golden eSIM.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
13: Nieuwe hond?
14: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
15: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
14: En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
14: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
21: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: I'm so glad to be a woman, Love Unlimited.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Een hele goede morgen. Welkom op deze zondag. Thuis op zondag. Zondag 26 juli. Het derde uur alweer van Thuis op zondag. En dankjewel, Tanja Reinders, voor de voorgaande uren. Was fijn om met jou op te staan en wakker te worden. Het is zomer in Overijssel, ook bij ons op Radio Oost. Dus heel veel lekkere zomerse muziek. Ook de komende uurtjes tot 12 uur. We hebben een vakantieplaat. We hebben de plaat van Poorthuis. We hebben de column van Jan Riesewijk. Die heeft wat te maken met Spanje. Is die daar op vakantie of is er een andere link? We gaan het straks horen. En het volgende uur dan neemt de boswachter ons weer mee. De natuur in Egbert Jan Beens is dat volgens mij. Die moet ik even kijken of ik dat wel goed zeg. Ja, in ieder geval de boswachter uit Noordwest Overijssel. En nou ja, goed, we spelen de quiz Wet I Dat en we horen de limerick van Willem. Blijf luisteren, dit is jouw zondagmorgen.
1: Thuis

Joe Cocker, Summer in the City. Ja, dat zit er weer aan te komen. Warme dagen wachten ons vandaag nog een dagje waar je even lekker kunt ademhalen. Straks de column met Jan Riesewijk. Eerst, mooi was die tijd, Corrie Konings.

0: column op zondag. Jan Riesewijk.
1: Dag beste Leu op deze zalige zondagmorgen. Op het moment dat jullie dit lusten, lig ik in bed te slapen. Dat komt omdat ik vannacht nachtdienst heb gehad. En dat echte zorgheld dus nog geen vakantie heb. Maar gewoon nog even vandaag klei en deursappel. Onze jongens van 19 en 17 bent deels fulltime scholier. Ook om er nog voor als je geluid moet. Ze waren in ieder geval vreselijk aan vakantie toe. Afgelopen week hebben ze weer opmong halen van respectievelijk de vliegvelden van Köln en Düsseldorf. En als ze zo bekeek, kon ze weer vakantie broeken. Ze zang eruit alsof ze overeen waren door een bierwagen van een of ander Spaans biermerk. En zo reuken ze ook trouwens. Want ze waren naar Jorette Marwest en naar Mallorca. En als je tiener bent en door hen gaat, dan weet je als ouders dat ze er niet heen gaat voor de natuur of het bewonderen van de plaatselijke flora en fauna. Tenminste, als je vrouwleur door niet onderrekt. Het was een week lang party maken, uitgaan, bier drinken, zwemmen, uitslopen en weer van ver af aan begin. Ik moet wel eerlijk zijn, Leu. Ook al veranderen ons hoes bij terugkeer van de jongs dreks in een onmuinige pruttel, lag de steen, de puber was verspreid over alle kamers, lang de blaag nog dagenlang uitgeteld in berg of op de bank. Toch, wij blij dat ze er weer waren. Ik denk dat heel wat ouders dat gevoel wel herkent. Hoezeer uit de jonge leeuw gunt, toch ben je altijd bang dat er wat gebeurt. En er is niet door eigen schuld, dan misschien wat door de schuld van andere jonge leeuw. Want tegenwoordig is Alma ja zo alle bassens kortvert gaat. Ze houdt zich ja dreks de kop kapot. Spanje heeft dat zelf overigens ook ervaren in de Unie steeds. Na de finale van het wereldkampioenschap voetbal gingen de Argentijnen helemaal los uit woede en teleurstelling. En ze schoppen en houden op alles wat los en vast zat, inclusief de Spanjaarden. Nederlands bekendste Argentijn, koningin Maxima, schaamt zich er ook kapot houden. En verzuchten slechts over de Argentijnse elf. Zij waren een beetje dom. Nou, Maxima, dat wil ik ook, zegt hem. Nee, dan keek ik leeuwen naar de prachtige beelden die daarna kwam. Toen de familie en dierbaren van de Spaanse voetballers het veld opkwam. Hartverwarmende tafereelen spullen zich door af. Zoals tussen sterspullen Yamine Lamal en zijn driejarige breuken die zich gaan aandienen als het volgende bewegelijke talent op de Spaanse voetbalvelden. Onze oudste zoon Job was nog in Spanje toen ze wereldkampioen won. Het won een prachtig feest met allemaal nationaliteiten door elkaar. Zo kan het dus ook. Maar nu ben de jongens dus mooi weer in het hoes. Na een week onmeunig aan de Spaanse playa's. Het elftal kampioen op het veld en onze jongens kampioen van het uitgangslijm. Spanje, ik wil jullie onmeunig feliciteren met de wereldtitel. Zeer verdiend. En oh ja, ook nog bedankt dat je ondanks die drokte toch ook nog een bedje op onze jongens hebt past. Oftewel, felicidades, queridos españoles, y gracias por haber cuidado muy bien a nuestros hijos. Daar weer de van door.

0: Voetjes van de vloer met Shakin' Stevens, This Old House.
1: Thuis op zondag, streekpakket.
0: Je hebt soms verzoekplaatjes, maar je hebt soms ook initiatieven waarvan je denkt, ja, dat verdient toch ook wel wat aandacht en ook een leuk streekpakket. En zo kom ik in Oldenzaal terecht bij Geert Christenhuis. Goedemorgen, Geert.
2: Goedemorgen, moet ik.
0: Hoe is het?
2: Goed.
0: Goed?
2: Prima.
0: Goede pas, ja?
2: Ja, ik ben wel goed.
0: Goede pas, waardoor u zoal behalve bellen met ons op zondagmorgen?
2: Op zondagmorgen neem ik meestal zo 3 landelijke kranten en streekbladen. En ja, daar ben ik altijd zo toch een uur of 3 met gangs.
0: Oké. Okay. Dus, en dat is voor u echt een rustmoment, maar ook een moment om even helemaal bij te wijden.
2: Ja, om even helemaal bij te wijden. Ja. Normaal les ik in de weg 1 krant en op zondag dat ook de 4.
0: Ja. Maar word je daar dan wel vrolijk van dan? Want het heel veel nees is toch tegenwoordig slecht nees?
2: Ja, dat weet ik wel. Maar ja, je wilt toch geen op de hoogte blijven. Mm-hmm. Maar tussen het slechte nees komt ook wel soms goed nees.
0: Nou, dus, goed. Mooi. Hey, en ik hoop ook dat we een beetje kunnen bijdragen aan goed nees voor jullie in Oldenzaal. Want jullie bent op zoek naar eigenlijk een vervanger voor u, hè? Stadsdichter van Oldenzaal.
2: Ja, dat klopt. Ik heb het... eigenlijk was het altijd een termijn van 2 jaar. Maar omdat er geen organisatie meer overeind stond... Om het hele proces in gang te zetten. Ja. Hebben we eigenlijk min of meer, ik moet eigenlijk zeggen, ja, vooral Annette, mijn collega van muziek van het theaterbureau Milaans. Ja. Ja. Die heeft leuk vonden, die bereid waren om een nieuwe stichting op te richten. En die stichting die heeft Cultureel Initiatief Perspectief. En die heeft de taak op zich genomen om de organisatie voor het nieuwe stadsdichterschap in gang te zetten. En het mooiste is dat wie dan uiteindelijk bij ons eigen muziektheaterbureau Melaans en een avond presenteren waarin de nieuwe stadsdichter dan bekend wordt gemaakt.
0: Dat klinkt als een heel, heel gedoe allemaal. Dan denk je, is dat zo moeilijk dan om een nieuwe stadsdichter te vinden?
2: Ja, er komt een heleboel dingen komt te bekijken. Want er lag bijvoorbeeld niet een duidelijk... hoe moet ik dat zeggen? Er waren geen duidelijke afspraken met de gemeente Oldenzaal. Want je hebt er natuurlijk ook financiën voor nodig.
0: Ja.
2: En niet dat de gemeente onwillig was, maar er was gewoon... geen plan en geen initiatief. Dat was eigenlijk in de coronatijd, heb ik het gevoel, was dat allemaal een beetje verwaterd. En waren er ook geen leur meer die dus in een stichting iets verwonen door.
0: Nee.
2: En nu heel gezamenlijk met die stichting de schouders eronder.
0: Dus de organisatie die steekt nu, maar ja, nu het belangrijkste nog. Waar haal je een stadsdichter vandaan?
2: Ja, nou goed. Daar ben je dus ook druk met bezig om leuk te enthousiasmeren.
0: Ja.
2: En dan te zeggen, maar jongens, het is gewoon hartstikke leuk. En je geeft er een stad kleur met. En ik heb ook ervaren dat ik het gewoon... ik vond het prachtig. Ik ben bij alle dingen, baby, of het nu iets is waar je vrolijk van wordt... of iets waar je treurig van wordt... Het is gewoon mooi om door iets over te kunnen schrijven... en vooral ook hoe het leeft voor hoe een start, vind ik.
0: Ja, moet het dan ook iemand uit onze wen?
2: Ja, dat waar.
0: Okay.
2: Het moet iemand uit onze wen. Ja, het is niet erg als hij hier niet geboren is...
0: Nee.
2: Maar het is gewoon mooi om door iets over te kunnen schrijven... en vooral ook hoe het leeft voor hoe een start, vind ik.
0: Ja, moet het dan ook iemand uit onze wen?
2: Ja, dat waar.
0: Okay.
2: Het moet iemand uit onze wen. Ja, het is niet erg... als hij hier niet geboren is, maar als ik, het mag ook een zee zijn natuurlijk, dat zal ook mooi zijn.
0: Mm-hmm.
2: En inwoner van Oldenzaal, dat geeft
0: het. Oké, hij nog meer eisen, wensen?
2: Ja, nou goed, het moet wel een beetje gehaald voor hem natuurlijk. Maar ja, wie hebt nu jury die de een en ander geeft beoordeeld?
0: Ja, dus iemand kan zich opgem dan, en ik neem aan dat hij daar even iets met schreeuwen, want ze wil wel weten waar je kunt.
2: Ja. Dat staat ook heel duidelijk. Dat brengt de stichting ook heel duidelijk naar boven. Je moet blik hebben van dat je 8 gedichten hebt gemaakt.
0: Mm-hmm.
2: Er moet er een paar inwoners sturen.
0: Mm-hmm.
2: In het Nederlands of in onze eigen streektaal. In Twente, dat mag ook.
0: Ja, je hoeft niet per se in dialect te kunnen, hè?
2: Nee, hoeft niet per se. Maar als het kan, is het natuurlijk hartstikke mooi.
0: Ja. Oké. Dus dat komt dus
2: maar
0: die
2: maar daar komt ook natuurlijk best gruts op. Daar ook maar een beetje in ons eigen strektaal kan schrijven.
0: Dus je komt dan van een commissie, je levert toe, je meldt toe ergens aan. En dan moet je wat laten zien, je moet wat een opdracht misschien wel doen. En dan hop jullie. Maar hop, dat er zoveel binnen die keuze hebt.
2: Ja, dat hoop je dan ook. Ja. En het zal ook heel mooi zijn dat een beetje de jongere generatie hier ook aan. Want ik ben ook langzamerhand aardig overleefd.
0: Ja,
2: dus wat dat betreft, ja, het zal hartstikke mooi zijn. En het is ook zo, dat hebben we ook besloten. Mocht het iemand worden en denkt van, nou, KTS die doet hulp nodig. Nou, met alle plezier. Ja. En dan gaat het als volgt. Ik heb weer een voorzitter van de jury.
0: Ja.
2: Dat is Harry Morsus. Bekend Nederlander.
0: Ja, zeker.
2: Kent waarschijnlijk ook waar.
0: Die ken ik zeker, ja.
2: Dat ken ik zeker. Nou, en wie stelt. En dan komt er nog iemand van de stichting in het bestuur. Of in de jury. Ik zit er zelf in.
0: Mm-hmm. En wanneer moet dat allemaal klaar zijn? Wanneer wordt die winnaar bekendgemaakt?
2: Sum 20 november bij het Muzisch Café.
0: Ja.
2: Van wat wie haalt die bij de broodkont, zei wie. Mm-hmm. En dat misschien ook wel bekend. Ja. Café Het Landhuis.

0: april wordt er Sams presenteerd.
1: Oké, 27 november. Je hebt dus nog even... Mensen kunnen zich aanmelden volgens mij via www.stichting... En dan...
0: Ja, juist.
1: CJIP... Hè? Ja. Of, sorry, ik zeg het verkeerd. SCIP.
0: SCIP.
1: Skip
0: ja,
1: afgedaren. Ja, SCIP.
0: Cultureel Initiatief Perspectief.
1: Poei. Ja, goed. Nog een keer. www.stichting-scip.nl.
0: NL, juist.
1: Door met zich aanmelden. Nou, en anders gewoon bellen met Gert Christenhuis of met Theaterbuur.

0: soezend op te baren van kinderlijk geluk na zo'n vakantiedag, kan dat nooit meer stuk.
1: Alsjeblieft. Geert Klistenhuis, de stadsdichter van Onderzaal. En hij zocht een vervanger. Dus iedereen die hier blier van werd, klim ook in de pen en geef u op. Dankjewel, Geert.
0: Graag.
1: Fijne zondag. Ziens.

Ja, natuurlijk was dat Rosanna van Nick en Simon. Ja, ik doe geregeld een oproep voor een vakantieplaat. En ik krijg daar wel wat op. Ben nog niet zo heel erg veel, dus dat mag nog meer. Heb jij een vakantieherinnering of een vakantieplaat? Mail dat dan naar thuisopzondag@rtvo's.nl. Maar ik kreeg wel een paar dingen binnen van mensen zeggen: mag het vooral een Franstalige vakantieplaat zijn? Dat vinden we zo mooi. En één die zegt van: nou, je hoeft mijn naam niet te noemen, maar ik heb een hele mooie herinnering aan een zomerse vakantie in Frankrijk aan de kust, de Atlantische Oceaan, Île d'Oléron, op een camping. En ja, ik weet dat. Het kan daar hevig spoken wat weer betreft. En het was ook heel spannend, maar het was fantastisch om weg te zijn van huis. De vrijheid voor het eerst met mijn vriendje weg. Lekker eten en drinken. Ik sluit me daar helemaal bij aan. We gaan dit jaar zelf ook richting Frankrijk, richting de Normandische kust. En ik ga alvast met jou mee helemaal in deze heerlijke Franse vibe. Desireless, voyage, voyage.

0: plaat van Poorthuis.
1: Afgelopen week las ik in een Duitse krant een artikel over morgenmoefel. In goed Nederlands is dat ochtendhumeur. Ik wist het niet, maar veel mensen hebben hier last van. Onderzoek levert op dat de oplossing makkelijk is. Goede muziek. Ja, dan zitten we hier bij Thuis op Zondag aan de juiste tafel. Daarom is de plaat van Poorthuis dan ook een vrolijk nummer. Een oorwurm. Het is van de Zweedse zanger Harpo. En hij had in 1975 een wereldhit met het nummer Movie Star. Leuk om te weten is dat het achtergrondkoortje ingezongen is door Annie Fried, de roodharige zangeres van ABBA, toen ze nog niet zo bekend was. Hier is Harpo met Movie Star.

De plaats van Poorthuis, Movistar. We hebben meer nieuws over die autobrand in Geesteren, waar we eerder melding van deden. Het blijkt te gaan om de auto van een statushoudersgezin in Geesteren. De politie houdt rekening met brandstichting. Het gezin werd eerder dit jaar al getroffen door vernielingen aan hun huis. De burgemeester van Tebergen noemt het vreselijk dat dit gezin opnieuw wordt geraakt door een ingrijpend incident. En burgemeester Posma heeft namens de gemeente Tebergen ondersteuning aangeboden aan het gezin.

Heerlijke muziek op deze zondagochtend. En we blijven nog lekker bij je tot 12 uur thuis op zondag. Blijf lekker luisteren, want ook in het volgende uur hebben we weer genoeg te bieden. De boswachter gaan we bellen, die weer met een natuurtip komt. En de quiz Weddy dat dit is. Ja, inderdaad, Daddy Cool.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
9: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Op het Como meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden
12: eSIM. Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
13: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
14: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullus Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Tony Christie, Amarillo.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Ja, welkom bij dit laatste uurtje alweer van Thuis op zondag. Op deze zondag 26 juli met straks de natuurtip van boswachter Egbert Beens. Boswachter in Noordwest-Overijssel. En daar is het ook prachtig, prachtig weer om daar te fietsen, te wandelen. En hij komt weer met een hele mooie tip. Hij wijst ons op iets waar we vaak zelf niet geen oog voor hebben. Verder de quiz, Wet Idat. We gaan weer ons mooie boekje weggeven met een hele leuke vraag, denk ik. Heeft te maken met de tour, jawel. Wat heeft dat dan weer met Overijssel te maken? En we hebben de limerick. Je zit hier goed, want dit is...
1: Thuis

0: Het laatste rondje van André Hazes. En André Hazes zong Het is tijd, de hoogste tijd. En als we dit muziekje horen, dan weten wij dat het de hoogste tijd is voor de boswachter in onze provincie. Goedemorgen, Egbert Beens.
1: Goedemorgen, Monique.
0: Ja, jij staat ergens in Noordwest-Overijssel. Vertel ons waar.
1: Klopt, ik sta in de Weerribben.
0: De Weerribben, altijd fraai. En jij gaat ons attenderen op iets bijzonders daar. Vertel.
1: Ja, dat klopt. Momenteel vliegt er de grote vuurvlinder rond. En dat is een hele zeldzame vlinder. Die eigenlijk alleen in Noordwest-Overijssel en in de Weerribben voorkomt. En ook nog een klein deel in de grote gemeente in Friesland.
0: Aha, de grote vuurvlinder. Hoe ziet hij eruit?
1: Ja, dit is een prachtige mooie vlinder. Het is niet zo groot als de naam doet vermoeden. Het is 3 centimeter.
0: Okay.
1: En deze, prachtige mooie oranje kleur. En de onderkant is lichtblauw.
0: Ja, dus als je een beetje oplet, zou je hem wel moeten kunnen zien?
1: Je zou hem kunnen zien. In deze periode vliegt hij. Alleen ja, vandaag is het regenachtig. Dus ze zullen vandaag niet aantreffen. Maar als het wat warmer wordt, zoals woensdag, donderdag... dan is de kans weer groot dat hij rondfladdert.
0: Ja, en hoe bijzonder is die dan?
1: Nou, ik zeg altijd, het is eigenlijk de Nederlandse panda. Zo zeldzaam is die. Hij komt alleen hiervoor. En nergens ter wereld vind je deze ondersoort.
0: Echt joh, nergens ter wereld behalve in de Weerribben?
1: Precies, ja. Ja.
0: Zo. Nou, dat... En doe je er dan ook iets aan om hem dan misschien te beschermen?
1: Ja, jazeker. We hebben een heel groot team van vrijwilligers. En die markeren de plekken waar de vlinders en eitjes op legt. En dat is de waardplant, dat is de waterzuring. En daar zetten we stokken bij, bamboestokken, met een oranje punt. En daarmee voorkom je dat de plant afgemaaid wordt. Bijvoorbeeld door de ritsnijders. Zodat zij kunnen zien van, hé, oranje stok, daar zitten eitjes op die plant. En daar moeten we omheen maaien. Ja. En dat is een vorm van beheer en ook van bescherming voor de soort.
0: Ja, want hij loopt wel gevaar, die grote vuurvlinder?
1: Ja, wat ik al zei, het is de eerste plek waar hij nog voorkomt. En ja. Vroeger kwam hij op meerdere plekken in Nederland voor. Alleen ja, dat is niet meer.
0: Nee. Dus
1: het is ook echt een rode lijstsoort, noemen we dat.
0: Ja, koester hem, ja, precies. Wat kan jij daar, je zegt het al, die bamboestokken plaatsen. Kan je verder nog iets betekenen als boswachter?
1: Ja, zeker. Ook een stukje voorlichting natuurlijk hoort daarbij. Wij nemen ook mensen mee met excursies naar de grote vuurvlinder. Of in ieder geval naar de locaties waar die rond kan fladderen. Het wil niet zeggen dat je hem altijd ziet. Want dat is altijd wel een geluksmomentje natuurlijk. En wij geven natuurlijk heel veel voorlichting ook naar de pachters toe.
0: Ja, en jullie hebben vrijdag, doen jullie mee aan een bijzondere dag komende vrijdag, toch?
1: Klopt. Ja, aanstaande vrijdag is de dag van de boswachter. World Rangers Day. En dat is de eerste keer dat Staatsbos weer landelijk meedoet aan deze dag. En de bedoeling is eigenlijk dat we aandacht willen vragen voor ons werk. Maar natuurlijk voor de mensen die gevaar lopen, bijvoorbeeld in Afrika. De collega's daar, die doen vaak gevaarlijker werk nog dan wat wij doen.
0: Ja.
1: Maar we vragen er wel aandacht voor dat zij ook in ieder geval rekening wordt gehouden met hun werk, zeg maar, en het belangrijke werk wat ze doen.
0: Oké, wat mooi dat je niet alleen aandacht vraagt voor je eigen werk, maar ook voor collega's elders die onder moeilijke omstandigheden moeten werken. Even die moeilijke omstandigheden, her en der heel veel bosbranden, Frankrijk, Spanje, noem maar op. Moeten wij in onze provincie Overijssel nog opletten met de droogte en de hitte die weer komen gaat?
1: Ja, sowieso moet je natuurlijk altijd opletten als je met vuur, zeker in de periode van droogte. Ja, gooi geen sigarettenpeuken weg en ga niet barbecue op plekken waar het absoluut niet kan. Dus een beetje normaal verstand gebruiken, ja, dan moet het goed komen. En momenteel regent het gelukkig hier een beetje.
0: Ja.
1: Maar dat is nog lang niet voldoende.
0: Nee, zeker. We zijn nog lang niet weer op peil. Hè? Ook het feit dat het Twentekanaal dicht is, nou, dat geeft een hoop problemen voor mensen in de toevoer, in de transport, ondernemers, vakantiegangers, noem maar op. Dus we zijn er nog niet. Egbert, fijn, maar fijn dat boswachters dat allemaal voor ons in de gaten houden. Wie meer wil weten over het werk van de boswachter, aanstaande vrijdag 31 juli is de dag van de boswachter, de World Rangers Day. Waar kunnen we meer informatie vinden?
1: op de website van Stad Bosbeheer. En als ze dan kijken op de dag van de boswachter, dan zien ze de verschillende locaties waar de mensen terecht kunnen. Van die locaties is natuurlijk de Weerhebben.
0: Ja, prachtig. Hartstikke mooi. Dankjewel, Egbert. Wij hebben de focus weer op onze mooie natuur in onze mooie provincie. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Dit past al, hè. Vlinder.

Ja, wie mist... Nah. Die kwam erachteraan inderdaad. Wie mist ze elke dag nog, wil ik zeggen. Moeder Jannie en zoon René Karst. Een liefde voor dialect heb ik toch echt ook wel van hen met kring. Want ze waren natuurlijk van begin af aan hier bij Radio TVO's niet voort te slaan. Door hem hartstikke mooi om dit nummer nog eens hem te draaien van het duo Karst. Tja, het lam geeft verdan en wie doet Duits.

0: weet hij dat?
1: Hoe goed ken jij je eigen streek? Onze taal, cultuur of geschiedenis? De Overijssel Academie stelt de vraag.
2: Ja, er komt weer een mooie vraag van de Overijssel Academie. Dit keer van Anne Zwaverink, erfgoedcoach. Goedemorgen, Anne.
3: Goedemorgen, Monique.
2: Ik weet dat jij graag op de fiets zit.
3: Ja, heerlijk. Dus
2: heb je vanmorgen al een rondje gedaan of niet?
3: Nee, ik ben afgelopen vrijdag ben ik vanuit Deventer naar Lonneke gefietst, naar mijn ouders.
2: Hey.
3: Dus dat was super mooi op de racefiets.
2: Op de racefiets, kijk aan.
3: Aanrader, ja.
2: En volg jij de Tour dan ook een beetje?
3: Ja, ik probeer het wel tussen de bedrijven door te volgen. Ja.
2: Is mooi, hè?
3: Ja, zeker.
2: En ik weet ook dat heel veel mensen die zelf niks met fietsen hebben, toch die Tour mooi vinden. Alleen al voor de mooie plaatjes van Frankrijk.
3: Ja, dat hoor ik ook vaker.
2: Ja,
3: begrijp ik wel.
2: Ik snap dat ook wel. Ik vind het ook altijd leuk om dat gewoon als achtergrond zo erop te hebben de hele dag. En het voelt toch altijd, het is altijd vakantieperiode. Dus als ik de Tour zie, ja, dan ben ik in een vakantiemodus.
3: Ja, heerlijk.
2: Lekker, hè? En jouw vraag heeft ook te maken met de Tour.
3: Ja.
2: Vertel eens.
3: Ja. Ik stuitte op het Henny Kuiper Wielermuseum. We hebben namelijk gewoon een heel goede Overijsselse profwielrenner. Die hebben wij.
2: Meer dan dat, hè? Een icoon gewoon, hè?
3: Jeetje. Ja. Ik had hem ook ineens zelf aan de lijn. Dus ik schrok me dood.
2: Hoe? Heb je hem gebeld?
3: Ja, ik dacht, ik wil een vraag over jullie stellen over het museum. En toen had ik Henny zelf aan de lijn.
2: Ja, wat dacht je? Dat daar 10 man secretariaat zit of zo?
3: Ja, nee, dat was dus niet het geval. Nee. Het draait helemaal op Henny en een aantal vrijwilligers. Ja. En ze zoeken ook nog vrijwilligers. Dus als er luisteraars zijn die hun handjes uit de mouwen willen steken, dan kunnen ze zich melden.
2: Hé, hey, wat goed, man. En het is ontzettend leuk museum. En Henny is zo ontzettende sociale, lieve. Leuke man, echt waar. Ja. Dus alleen daarom zou je daar prima vrijwilliger kunnen zijn.
3: Ja, en volgens mij hebben ze ook echt hele mooie reliquieën van heel die fantastische wielercarrière van Henny. En daar gaat de vraag ook over.
2: Het is een heel sfeervol museum in ieder geval. Ja. Nou, kom op met de vraag.
3: Ja, want hoe vaak heeft Henny Kuiper de Tour de France gefietst?
2: Oké, gefietst, hè? Gefietst. Hoe vaak heeft profwielrenner Henny Kuiper de Tour de France gefietst? Je mag bellen 074-2456-665. Je mag ook appen. We houden het in de gaten. Bellen vinden we altijd leuker. Kom je even in de uitzending. Maar hoe vaak heeft hij hem gefietst? Je mag ook gokken. Ah, als je niet gokt, weet je zeker dat je het niet raadt. Wist jij het zelf, Anne, hoe vaak hij hem gefietst heeft?
3: Nee. Voor mij, dit is echt net weer voor mijn tijd. Maar ik vind het wel onmeunig mooi om er hem in te doen.
2: Ja.
3: Want moet ik zeggen.
2: Te duken.
3: Ja, zijn erelijst is niet niks, heb ik ontdekt. En ik zei ook tegen Henny van, hebben wij zoveel Overijsselse goede wielrenners? Nou, hij kon een aardig rijtje opnoemen.
2: Nou, noem eens.
3: Rob Harmeling, Rob Velus, Marcel Kittel woont nu ook in Oudmutske.
2: Ja, hartstikke.
3: Jos Lammertink, Henk Poppen.
2: Je bent echt heel goed op de hoogte, man. En er hangt ook iemand. Er zijn meer mensen goed op de hoogte. Ik krijg inmiddels ook van alles op de app, maar er zit nog geen goede bij. Goedemorgen. Met wie spreken wij?
4: Goedemorgen, Tony van de Hoek.
2: Tony van de Hoek uit
4: Agelo.
2: Uit Agelo, vlakbij mij in de buurt waar ik woon. Tony, hoe vaak heeft Henny Kuiper de Tour de France fietst?
4: 12 keer.
2: 12 keer. Je zegt het echt zo van, er is geen niks tussen te krijgen, geen speld. Toch?
4: Ja, internet met alles.
2: hij is wel eerlijk. Heb gegoogeld snel. Anne, klopt het?
3: Ja, hij heeft goed geteld. Het is inderdaad 12 keer en vrijwillige hand van het museum, die heeft deze mooie vraag samen met mij bedacht.
2: Het leuke is, Anne, dat heel veel mensen heel voorzichtig zijn. 5 keer. En nu pas, nou weten mensen gaan meer googlen. Nu komt iedereen wel met 12 keer. Maar, we hebben een winnaar. Ben je wielerliefhebber?
4: Ik kijk er wel eens naar.
2: Als een tukker dat zegt, dan weet je dat het heel vaak niet keek.
3: Ja.
2: Hartstikke mooi. Blijf even aan de lijn, want dan noteert wie de naam en telefoonnummer. En dan krijg je een lekker streekpakket. Of een streekpakket? Nee, ik ben helemaal in verwarring. Ik krijg het boekje opstuurd. Ja. Of hij liever een streekpakket?
4: Nee. Ja, ik liever.
2: Oh ja, echt?
4: Volgens mij, ja.
2: Hij het boekje al?
4: Ja, volgens mij.
2: Dan weet je, dan regel ik dat je een streekpakket krijgt. Mag ook. Ja, maar je wel even naar de telefoon blijven, want ik kan uw naam anders noteren. Anne, heb je nog mededelingen verder? Want dat hebben jullie soms.
3: Ja, dat hebben wij soms.
2: Dat
3: ja, ik heb één korte mededeling. Luisteraars, ik wil ze oproepen om erfgoedvrijwilligers te nomineren voor de Erfgoedvrijwilligersprijs. Er zijn heel veel vrijwilligers druk voor ons in de weer om al die musea, molens, landgoederen, kan ook in het groen natuurlijk, hè, dat je met erfgoed bezig bent. Dat je je favoriete team nomineert via erfgoedvrijwilligersprijs.nl.
2: Dus erfgoedvrijwilligersprijs.nl. Op die site kun je dus een favoriet vrijwilligersteam nomineren.
3: Ja.
2: Hartstikke mooi. Goed, man. Ja. En wanneer is die uitreiking van die prijs? Dat duurt nog even?
3: Ja, dat is pas in december. Want de eerste is er een kleine voorronde. En nomineren kan tot 1 september daarvoor.
2: Oké, dus daar moet je wel weer snel mee zijn.
3: Ja, in de vakantie moeten ze het wel in doen.
2: Ja, poeh. Nou, hartstikke goed.
3: Dan ben je er ook kloor met.
2: Goed zo. Anne, dank je wel weer erom voor jouw mooie vraag en mooie bijdrage. Ik heb er een heel leuk nummer bij gezocht. 3 keer raden. In dialect. Op fiets.
3: Ja.
2: Op fietsen, van Skik. Nou, ja. Nee, van Skik of heb je hem nu van Daniel Loos? Nee.
3: Ja, dat mag jij mij uitleggen.
2: Skik. Ja, we doen hem van Skik.
3: Top.
2: Ja?
3: Leuk. Heel leuk.
2: Doeg.
3: Weet
0: je dat?
1: Meer weten over je eigen streek? Onze taal, cultuur of geschiedenis? Kijk op overijsselacademie.nl.

0: ja, ik word er al blij van. You're the one that I want. John Travolta en Olivia Newton-John. Natuurlijk uit die film Grease. Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Monique.
0: Word jij ook blij van dit soort muziek?
1: Ja, zeker. Dit is uit mijn jeugd, hè?
0: Ja, hè? Ja,
1: ik kon niet helemaal zo goed dansen als John Travolta, maar ik kwam toch een heel in, hè?
0: Ja, en die pasjes en met je handjes zo. Ik bedacht me net dat het er toch ergens allemaal in zit.
1: Het was heel ingewikkeld, maar ik vond het ook veel te spannend om een meisje te vragen om dat met hem te dansen.
0: Ja.
1: Lijkt me net een jongere.
0: Ja, en toch, ik ook wel, maar toch heb je allemaal zoiets van, je voelde wel aan van, het gaat allemaal om liefde en het is allemaal niet zo makkelijk. Toch?
1: Ja, zeker, en het was ook vrij nieuw, hè. Er was disco in de jaren 70.
0: Prachtig.
1: Dus er was ook wel een soort vibe van, nou, dit is van ons, hè.
0: Ja, en die kleding, het straalde in en al sekshoed volgens mij, maar ik vond het heel spannend als Wigke, zeg maar. Heel mooi. Is hoe Limerick deze week ook zo spannend?
1: Nou, spannend. Bij spannend denk je meer aan hitte.
0: Ja, ja.
1: Maar het grote nieuwste dieptepunt van deze week in onze regio was toch eigenlijk wel dat het dinsdagnacht een vreun met in Twente.
0: Hè? Dus, echt? Vreun in Twente?
1: De hele wereld ziet zo wat in de brand dat je de krant leest. Ja. En het is overal bloedheet, maar waarachtig, het was dinsdagnacht. Vorst aan de grond in Twente.
0: Och jee.
1: En wij aan in Dalsen gewoon weer een platnacht, zoals gebruikelijk.
0: Ja, maar in Twente, ja, dat is cold land hoor.
1: Ik kon naar zingen, je komt er ook weg, zag ik. Maar ik heb het natuurlijk ook gezegd. En wat bleek? Twente was de enige plek op de wereld waar het vroeger dinsdags.
0: Kijk, heb je toch ergens weer een record in Twente?
1: Ja, absoluut. Maar er was gewoon Henk Harkie Guido Onzel, die had de diepvrieslucht langstaan.
0: Ah.
1: Ja, werkelijk.
0: Nee, wat flauw. Oh god, ik denk, hoe is het in godsnaam mogen? Dat kan toch niet? Oké, toch ging toch de Limerick van Oeto niet houden, mag ik voorstellen, maar wel?
1: Ja, zeker. Ik moet er toch even een Limerick over maken. Nou, niet over Henk, maar wel over Mieke. Want verschillende mensen waren ook in de war. Want die lasen s'morgens, Mieke las s'morgens in bed op de telefoon. Want zo doe dat tegenwoordig. Las het nieuws van, het heeft gevroren in Twente.
0: Ja.
1: Dus die sprint met bed uit om de schaatsen nu het vet te halen. Afijn. Ik zag hem invullen.
0: Ja, als geef je nou helemaal voort, Willem. De column van Willem Hogekamp deze week.
1: Een vrouw uit Enske die heuren dat het die zomernacht hadden vreuren. Ze halen als een raket de schaatsen uit vet. Nou ligt ze in het Rutbeek te treuren.
0: Ja.
1: Wat een raar gezicht, hè, met de schaatsen naar het water.
0: Ja, dat is wel heel vreemd inderdaad.
1: Tussen de zwemmers en de zwemsters, maar goed. Ik bedoel, ja, passie hij of hij niet, hè?
0: Ja, zo is het. Nee, ik vind als je echt een schaatser bent, dan moet je die schaatsen altijd uit het vet hebben, toch? Weer of geen weer? Ja, toch? Wat voor weer type ben je trouwens, Willem? Holly van de hitte? De komende dagen wilt weer warmer worden? Of zeg je van mwah?
1: Nee, van mij mag het wel warmer worden. Maar ik ga natuurlijk niet in deze type naar Spanje en Frankrijk. Want dat is me veel te heet.
0: Ja, ligt er ook aan voor je. Goh, natuurlijk, als je helemaal in het zuiden gaat van die landen. Vorig jaar heb ik door Noord-Spanje reisd. Fantastisch, een aanrader voor iedereen. Gewoon een briesje.
1: Maar ook in de zomer dan? Of
0: juist in de zomer. Al die Spanjaarden, die zegt ook die gekke Nederlanders, die gaan allemaal in het zuiden. Die Spanjaarden zelf, die gaan naar het noorden van Spanje.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja, en door is prachtig. Galicië, Asturië, ja, noem maar op. Heel mooi, hoor. Echt.
1: Ja, ik ben zelf dit jaar voor het eerst naar de zuidkust west van Spanje.
0: Mm-hmm.
1: Twee maanden.
0: Twee maanden?
1: Maar dan in januari, februari, weet je wel. Dan is het wel heerlijk.
0: Heb je door een rondreis gemaakt of zo?
1: Nee, je gewoon een paar huisjes geboekt en wat creatieve dingetjes erdoor.
0: Mooi, Willem. En dan
1: dat was hartstikke leuk.
0: En dan de zomer pak je hier in Nederland gewoon met.
1: Precies. Ik moet wel zeggen, de zomer kwam je laat op gang in Nederland. Dus ik had wel zo'n gevoel, nou, 6 maanden lente. Wat is dit voor zomer?
0: Ja, precies. Nou, je wordt op uw week bediend. De komende week ook weer, want de temperatuur gaat weer stijgen. Willem, dank je wel voor weer om een hele mooie limerick.
1: Dank je wel.
0: En tot volgende week.
1: Doei.

Tessa Boomkamp met Sterk Genoeg. We zijn er bijna door deze Thuis op Zondag. Dank alvast aan technicus Peter Heideman. Straks blijf lekker luisteren. José met Weekend Overijssel. En volgende week, de volgende week, op deze plek Bas Treffers. Want ik ben er even een paar weken tussenuit. Maar altijd fijn te weten dat Bas dan op deze plek zit. Hele mooie weken gewenst. Ja, we draaien nog één lekker nummer. John Denver, wat uiteindelijk. Take me home, jou hoor. Ik kom terug. Tot over een paar weken.

0: thuis op zondag.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Annette, dank je wel. We gaan even naar de weg, want je staat vast op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Daar zijn die grenscontroles. File is wel wat langer dan je gewend bent. Bijna een kwartier. Ook opletten als je langs de A35 wil, Enschede richting Almelo. Tussen Enschede West en Delden is de weg dicht en het komt door wegwerkzaamheden. Dat duurt nog tot morgenochtend 5 uur.
0: Drie dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
1: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
13: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
21: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
22: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: Te danken aan Kylie Minogue, In Excess en Suicide Blonde op Radio Oost. Weekend Overijssel. Hey hallo, goedemiddag. 8:08. Mooi dat je erbij bent. José de Bruin. Ja,
1: je hebt misschien wel een beetje gelijk, Ewout. Hij meldt zich via de Oost-app en vraagt of ik een zware nacht heb gehad. Want ik heb kleine oogjes. Ja, ik ben gewoon vooral nog steeds een beetje moe. Ik merk dat Bulke Open Air, waar ik donderdag was, tot laat. Jongens, ik ben geen 25 meer. Het gaat me allemaal niet meer in de koude kleren zitten. Ja, op een gegeven moment heb je dat natuurlijk een beetje. Maar we ook niet in de koude kleren gaat zitten, is het 12 letterwoord. Zometeen spelen we het weer. Ja, altijd leuk om te weten of jij er al klaar voor zit.

0: gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: onze eigen snelle met Mark Floor. Parkje, biertje, vrienden. Goed, goedemorgen, goedemiddag trouwens. 12:15 op je zondagmiddag. Gezellig om wat van je te horen. 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Hey José, Ellen pakt het papier op Pierre en we doen strakjes weer mee. Nou, gezellig om te horen. Ellen en Bert-Jan die zitten alweer klaar voor het 12-letterwoord. Komt er zo meteen aan. Ja, beloofd is beloofd. Ik heb weer echt ingewikkelde woorden uitgekozen, denk ik. Als je het weet te raden, het 12-letterwoord. Ik geef je zo meteen een aantal letters. Dan mag je een appje sturen naar de studio. En dan ga je er misschien wel vandoor met een XXL zomerprijzenpakket. Die is echt heel erg leuk. Johan die appt mij bijna elke zondag. En dan gaat het over Formule 1. Ja, ook vandaag heb ik weer een Formule 1 shirtje aangetrokken. Johan, hij deed gisteren het verzoek aan mij of ik misschien een Max Verstappen shirtje wilde aantrekken. Ja, dat is niet geworden. Die zat in de was, Johan. Dus ik heb mijn Alpine shirtje aan. Als je nou denkt, Alpine, nooit van gehoord. Nee, dat is een team op de Formule 1 grid. Wat niet per se heel veel succes heeft. Maar juist daarom eigenlijk vind ik het leuk om het aan te trekken. Gezellig dat je erbij bent. Ook Wim Vinken is erbij. Hey Wim, hallo. Hey, goedemorgen, mevrouw Verstappen. Nou ja zeg, succes met de uitzending en het Formule 1 geweld. Groetjes uit de Achterhoek. Jeroen, groetjes terug vanuit Hengelo, de studio van RTV Oost. Hey José, vandaag buiten jouw 12-letterwoord ook nog een hard rock nummer. Groeten van Ernie. Ernie, ja, ik ga kijken wat ik voor je kan doen. Ik heb al wel een belletje. Nou, van iemand die heel erg fan is van de Golden Earring, toch?
1: Ja, mag. Mooi.
0: Ja.
1: Ik kon er niet in, maar ik ben alleen maar een fan. Nou, draai je maar even.
0: Nou, dan gaan we dat doen. Maar even draaien, iets van The Golden Earring. En als je dan toch iets moet kiezen, dan maar deze. Dit is Radio Oost op je zondagmiddag. En je merkt het, ik heb het een klein beetje nodig om wakker te worden. Doen we met Radar Love.

spelen we het 12-letterwoord. Het principe is echt heel erg makkelijk. Ik geef jou zometeen een aantal letters en daar mag jij een 12-letterwoord van puzzelen. Op het spel staat een XXL zomerprijzenpakket van RTV Oost. Nou, ik kan niet beloven dat het woord ook zomerachtig is. En als je naar buiten kijkt, dan klopt dat misschien ook wel een beetje. Het is op dit moment heel erg bewolkt hier in Hengelo. Af en toe wat gesputter. Maar het goede nieuws, er komt beter zomer weer aan. Nou, gelukkig maar. Ons 12-letterwoord vandaag heeft te maken met een laatste ronde. De laatste ronde, dat is de cryptische omschrijving van het 12-letterwoord. En ik zie 3 keer een T op het bord staan. Dus als je pen en papier voor je hebt, zet dan even 12 streepjes. Dan zet je op plek nummer 4 de T. Op plek nummer 6 zet je, ja, het zal je niet verbazen, de T. En dan even tellen, 7, 8, 9, plek nummer 10, zet je ook de T. Dus we hebben 3 keer een T. De T staat op plek nummer 4, de T staat op plek nummer 6 en de T staat op plek nummer 10. Het 12-letterwoord werkt als volgt. Je kan zoveel mogelijk gokken of zo vaak mogelijk gokken en dan app je je antwoord naar 06-4567-1331. Wil je liever bellen? 074-245-6665. Nou, laat maar weten. Wat denk jij dat het moet zijn? Dit zijn in elk geval Nico en Vince. En Am I Wrong?

en Vince en Am I Wrong? Nou, heel veel goede antwoorden komen er al binnen op het 12-letterwoord. Zometeen geef ik nog misschien een aantal letters erbij, maar ik denk al dat het bijna niet meer nodig is. Eerst naar het laatste nieuws uit Overijssel. Het is 12:30 geweest. Goedemiddag. Een auto van een statushoudersgezin in Geesteren is uitgebrand. De politie houdt rekening met brandstichting en doet onderzoek. Het gezin kreeg eerder dit jaar ook al te maken met vernielingen. De burgemeester noemt het incident heel ingrijpend en biedt hulp aan. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van de brand. Straks is ook onze verslaggever daar in Geesteren en gaan we horen hoe het daar nu is. Er is veel kritiek op de plannen van gebedsgenezer Jelte Kloens in Den Ham. Hij wil er bijeenkomsten houden waarin mensen volgens hem kunnen worden genezen. Omwonenden die maken zich zorgen, spreken van valse hoop en geldklopperij. De gemeente beslist binnenkort of die bijeenkomsten mogen doorgaan. Als de vergunning wordt geweigerd, zegt Kloens dat hij de bijeenkomsten buiten wil houden. Een auto is gisteravond volledig uitgebrand op de N344 bij Holten. De auto vloog tijdens het rijden in brand tussen Holten en Badmen. Een man, een vrouw en een jong kind konden op tijd uitstappen en bleven ongedeerd. Door de brand was de weg tijdelijk afgesloten. De oorzaak van de autobrand wordt onderzocht. En oplichters misbruiken huuradvertenties op filmpjesplatform TikTok. Ze plaatsen nepwoningen uit onder meer Zwolle, Deventer en Hengelo. Geïnteresseerden moeten eerst honderden euro's betalen voor een bezichtiging of reservering. Makelaars waarschuwen dat ze nooit vooraf om geld vragen. Wie een opvallend goedkope woning ziet, doet er goed aan extra voorzichtig te zijn, waarschuwen de makelaars. Meer nieuws vind je op oost.nl en via onze Oost-app. Vandaag is het bewolkt en af en toe een bui. Heel af en toe krijgen we ook nog wat zon te zien. Het wordt maximaal 22 graden. Ook vannacht buien. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met opnieuw kans op een buitje.

Crazy van Siel op Radio Oost. Heb jij al enig idee wat ons 12-letterwoord moet zijn vandaag? De cryptische omschrijving is laatste ronde en op het bord staan 3 T's. Ja, en jij mag daarvan puzzelen, een 12-letterwoord. App je antwoord naar 06-4567-1331. Bellen, dat mag naar 074-2456-665. Even een blik werpen op onze appbox. Er wordt veel meegespeeld, wat ik heel erg leuk vind. Er komen heel veel goede dingen binnen. Er komen heel veel foute dingen binnen. Ja, als ik nou jou een klein beetje help met foute antwoorden geef, kan ik je misschien op een goed spoor zetten. Het 12-letterwoord. Dat is eigenlijk heel moeilijk. Tenminste, dat zegt Michel. Ja, is het misschien laatste loten? Is het een moeilijk 12-letterwoord? Nou ja, het is net of je het ziet of niet. Maar laatste loten, Michel, dat is niet goed. Het spijt me. Hoi José, ik denk dat het 12-letterwoord slotstatuten is. Slotstatuten. Veel succes met de uitzending. Groeten van Hetty. Hetty, de groetjes terug. Is helaas niet goed. Ik krijg een berichtje van... Even kijken, wie is dit? Staat geen naam bij? Nou, dat is natuurlijk helemaal niet erg. Oh, Ali zie ik al. Hey Ali, leuk dat je luistert. Ali die stuurt naar de studio laatste potje. Laatste potje. Is helaas niet goed. Het antwoord op 12-letterwoord. Is dat misschien... Nou, ik weet niet eens wat hier staat, dus laat ik dat maar niet noemen. Heb je er nog een paar letters bij, vraagt Jan. Ga ik je zo geven. Karin zegt hartstochten. Laatste ronde. Heel erg mooi, maar is... dat is niet goed. Nee, helaas. Tony, die zit er nog in gisteravond, denk ik. Die zegt namelijk, is het antwoord laatste liter? Ik snap hem wel, met de laatste ronde in een café en zo. Maar dat is helaas niet goed. Ik krijg nog een berichtje. Dat moet ik heel moeilijk lezen.

deze punt. Puntstoeltje. Een puntstoeltje. De laatste ronde. Helaas, ja, dat is niet goed. Het spijt me. Hoi José, hoe is het met jou dan? Nou, Daan, wat gezellig dat je dat vraagt. Ja, gaat goed. En met jou, ik hoop dat ook alles goed gaat. Heb je tijd en zin om mee te spelen met ons 12-letterwoord? Dan pak je pen en papier erbij, dan zet je 12 streepjes en dan vul je 2 letters erbij in. Je had al de T op plek nummer 4, de T op plek nummer 6. Nu staat er ook nog een C. Een C van chocola op plek nummer 8. Hebben we de T op 10, die stond er net ook al. En op plek nummer 11 een J. En die J is heel belangrijk. Want die J maakt het verschil tussen een goed en een

0: Panda en Vamos a la Playa op Radio Oost. Hey, hallo, José hier. Het is je zondagmiddag, 10 minuten voor 1. Gezellig dat je meedoet met het 12-letterwoord. Volgens mij was hij vandaag echt prima te doen. Laatste ronde. Kan niet beloven dat dit dan ook de laatste ronde is. Misschien spelen we zometeen nog wel een nieuw 12-letterwoord. Eerst maar even iemand bellen die het goede antwoord heeft gegeven. Ja, niet opnemen is niet winnen. Ik ben hier echt heel streng in. Er zijn zoveel mensen die meespelen en het goede antwoord geven. Ja, als je dan niet opneemt, dan hou ik zelf dat prijzenpakket. Oh nee, dan geef ik aan een ander. Hallo?
1: Hallo?
0: Hey, hallo. Hey, Siem, met José van Radio Oost.
1: Hi.
0: Hey, hoi. Wat was je aan het doen? Wat een raar geluid hoorde ik.
1: Ja, nee, ik heb een hond.
0: Ja, nee, ik heb een hond.
1: Ja.
0: Maar de hond neemt toch niet de telefoon op?
1: Zeg je?
0: De hond neemt toch niet de telefoon op, Siem?
1: Oh, nee.
0: Nee, maar hij blaft of zo op het moment dat jij de telefoon opnam?
1: Nee, hij is aan het spelen.
0: Oh, leuk. Ben jij met hem aan het spelen?
1: Ja.
0: Hoe heet hij, die hond?
1: Bo.
0: Bo, Siem en Bo. En wat is Bo voor hond? Is hij groot, klein?
1: Groot.
0: Wat voor hond dan?
1: Dat weet ik niet.
0: Oh, oké. Okay. Een herdershond. Een labrador? Een poedel?
1: Labrador.
0: Kijk, nou, mooi, Siem. Hé, hey, ondertussen was je aan het meepuzzelen met het 12-letterwoord.
1: Ja.
0: Ja, vond je het moeilijk?
1: Ja, zelf denken.
0: Ja, je moest er even over nadenken. Begreep je een beetje die laatste ronde, die cryptische aanwijzing van mij?
1: Ja.
0: Waar gaat het over dan, denk jij?
1: Ja, mijn opa heeft mij geholpen.
0: Oh, heel goed. Hoe heet opa?
1: Tanny.
0: Tanny. Nou, Tanny heeft geholpen. Wat dacht Tanny dan, opa Tanny, wat het moest zijn?
1: Fietstochtje.
0: Fietstochtje, Siem. Dat is helemaal goed. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Oh ja, ik dacht misschien weer helemaal niet blij ermee. Weet je wel wat je wint eigenlijk?
1: Nee.
0: Oh, je hebt een heel groot XXL zomerprijzenpakket van RTV Oost gewonnen.
1: Oh, dat is fijn.
0: Ja, dat is leuk toch? Ik weet niet of daar ook iets in zit voor de hond. Maar ik kan wel even kijken of we iets hebben of zo. Is dat goed?
1: Ja.
0: Mooi. Siem, dankjewel hè, voor het meespelen.
1: Ja, ook dankjewel.
0: Groetjes aan opa.
1: Ja.
0: Doei.
1: Doei.

0: heerlijk, zin in.
1: Zomer in Overijssel.
2: Meestal zomerfeesten die op vrijdag beginnen. Vrijdag, zaterdag, zondag. Nou, dan ben je op maandag wel een keer klaar.
3: Ja, zou je zeggen. Maar hier zijn we nog niet uitgefeest. En ik zou haast willen zeggen, maandag is misschien wel de allerleukste dag. Zomer. Ja, iedereen uit Broekland doet mee, dus...
4: We hebben er nog nooit zoveel gehad.
2: Komt dat zo? Waarom is dat zo populair?
4: Ja, nou, het zegt aan, hè. Ja, iedereen wil graag meedoen. Heel veel uit het dorp, maar ook steeds meer naar buiten.
5: Zomer. Als je plezier in dit werk hebt, dan doe je het gewoon.
0: Er zit heel veel tijd in. Heel veel tijd en aandacht. En vooral liefde, ja. Zomer.
6: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
15: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
16: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
18: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
23: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
24: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
23: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: Meer zomer wordt het niet met Nienke de Wiel. Hey hallo, goedemiddag, 7 minuten over 1. En of ik wil opschieten?
1: José de Bruin.
0: Ja, dat is een appje wat ik krijg via 0645671331. En met goede reden, we spelen zo meteen. Nou, weet je wat? Laten we dat nu gewoon doen. We spelen nu een nieuw 12-letterwoord.

Ik kreeg een berichtje of ik wil opschieten, want er moet nog worden gevoetbald. Of tenminste, wil je opschieten, José? Ik wil graag nog naar de open dag van Go Ahead Eagles. Ja, die is tot 4 uur, dus op zich heb je nog wel even tijd om naar de Vetkampstraat te gaan en rondom de Adelaarshorst. Allemaal dingen die daar te doen zijn. Ja, of je speelt gewoon mee met het 12-letterwoord. Je kan ook na 2 uur, hè? Dan heb je nog 2 uur de tijd om gewoon eventjes bij Go Ahead op bezoek te gaan. Hallo, goedemiddag. Het is Weekend Overijssel. Tot 2 ben ik bij je met dus een nieuw 12-letterwoord. Siem, die wist hem vorig uur te winnen. Hij wist namelijk te raden dat het fietstochtje was. De cryptische omschrijving toen, de laatste ronde. Ja, het is de laatste etappe, hè, van de Tour de France. Wel iets ingekort, las ik. Maar goed, als je ervan houdt, hè, ga jij lekker de Tour kijken. Ga ik lekker Formule 1 kijken, strakjes. Het 12-letterwoord, het nieuwe 12-letterwoord, heeft als cryptische omschrijving een huisje op wielen. En weer even 12 streepjes zetten en dan zet je op plek nummer 3 de M van Maria. Op plek nummer 8 zet je de R. En op plek nummer 11 zet je de I. De I en de J. Dus op plek nummer 3 zet je de M. Op plek nummer, ik moet wel echt even goed tellen, 4, 5, 6, 7, 8, zet je de R. En op plek nummer 11, de I. Nou, kom maar door, gokken mag, hè. 06, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 3, 1. Ja, en let op, alleen gokken mag op het 12-letterwoord. Voor de rest moet je dat natuurlijk niet doen. Dan krijg ik zometeen op mijn kop. De nieuwe oogst, Maartje, heb ik voor je klaarstaan. Toch weer samen. Na dit nummer wat mij weer helemaal terugbrengt naar mijn jeugd in elk geval. Het is Janice. En I Love Your Smile op Radio Oost.

0: de. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Zijn we toch weer samen?
2: Deze week Maartje. Toch weer samen.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
1: Hey, ik blijf nog even.

De nieuwe oogst van deze week is van Maartje en toch weer samen. Ik vind hem dus echt heel erg leuk. Hey, wat wil jij? Het is 1:15. Wil jij er nog wat letters bij in het 12-letterwoord? Of zeg je nou, eigenlijk weet ik het wel. Een huisje op wielen, er staan 3 letters. De M op plek nummer 3. De R staat op het bord. En de I op plek nummer 11. Ja, zeg het maar. Als je er nog een paar letters bij wil, dan krijg je die zometeen na Terry Swims en Mr. Know-It-All.

0: Teddy Swims en Mr. Know-it-all. Misschien ben je dat ook wel. Ben je er al lang uit met dat 12-letterwoord? Denk je echt, nou, letters erbij? Nou, dat hoef ik niet hoor. Voor het cryptische omschrijving een huisje op wielen. Toch krijg je er een aantal. Er zijn veel mensen die het lastige 12-letterwoord vinden. Maar eerst even naar dit, want zal je waarschijnlijk niet verbazen dat voetbal de grootste sport ter wereld is. Maar weet je ook wat de tweede sport is? Cricket! Ja, in Nederland misschien minder bekend, maar wereldwijd heeft die sport echt een enorme fanbase. Deventer staat vanaf vandaag de hele week in het teken van cricket tijdens het 40 Clubs Vier Landen toernooi. En het is een hele mand vol, Steven.
1: Ja, dat is het zeker.
0: Ja.
1: Zeker hier in Nederland, want zoals je het al aangeeft, het is hier niet echt bekend.
0: Nee. Jij bent oud-cricketspeler en de voorzitter van de Salland Cricket Club. Ik heb helemaal nog nooit van de Salland Cricket Club gehoord. Dat ligt aan mij, hè?
1: Nee, je wil niet dat ik begin met onaardige dingen te zeggen, maar dat is niet alleen bij jou. Ik geef best nog veel clinics elk jaar aan groepen gymnastiekleerkrachten en aan middelbare scholieren. Mm-hmm. En als je daar vraagt wat de tweede sport in de wereld is, de eerste weten ze allemaal, zoals je net aangaf, maar die tweede, je hoort van alles, behalve cricket. En op het moment dat je ook daarna zegt van jongens, er zijn 113, 114 landen waar cricket wordt gespeeld, waar denk je dat Nederland zit? Dan krijg je de oneerbiedige 100 of 110 naar je hoofd.
0: Mm-hmm.
1: En als ik dan zeg, nee, wij staan op de 14e, 15e plek in de wereld.
0: Wow.
1: Dan kijken ze je aan van,
0: ja, ik ben daar ook een beetje over verrast over, Steven. Ik had het ook niet helemaal door.
1: Nee, maar dat ligt niet aan jou. Dat ligt aan algeheel de pers. We hebben hier 5.500 mensen die cricketen in Nederland.
0: Mm-hmm.
1: En als je dat met de 1,2 miljoen die dat in India spelen vergelijkt, dan is het natuurlijk niks.
0: Nee, dat is ook.
1: Ja, en we zijn hier in Nederland absoluut helemaal voetbalgek. Ik bedoel, los van cricket vind ik het mooi als er dus hele andere sporten aan de bak komen.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar hebben we hier in Nederland blijkbaar moeite mee. En dat zie je dan in die reacties van die 12, 13, 14-jarigen.
0: Ja, jammer.
1: Die weten bij God niet dat wij vanaf 1996 aan World Cups deelnemen. En de laatste 20 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Met een enorme regelmaat. Dus ja, de World Cup en Nederland Cricket zijn de laatste decennia goede maatjes.
0: Nou, kijk, het 40 Clubs Vier Landen toernooi wordt dus nu georganiseerd in Deventer. Wat is dat voor soort toernooi dan?
1: Ja, dat is zoals 40, wat je al hebt. In Engeland heet dat de 40 Club, bij ons heet dat SGS, Still Going Strong. Dat
0: ja.
1: Betekent dat je vanaf je 40ste kun je aanmelden.
0: Oh, de oude lullenclub is dit.
1: Nou, exact. Maar met nog steeds een partij kwaliteit, met oud-internationals enzovoort.
0: Mm-hmm.
1: En die hebben gewoon elk jaar hebben die tegenwoordig een toernooi. En dat schuift steeds op. Dit jaar Nederland, vorig jaar was het Engeland.
0: Mm-hmm.
1: Volgend jaar Denemarken en het jaar erop Spanje. Want Spanje, Denemarken, Engeland en Nederland doen dit al jarenlang. En die hebben dus voor hun oude garde hebben ze een internationaal toernooi.
0: Wauw, wat leuk zeg. Het lijkt mij dan ook wel dat je oude bekenden tegenkomt, Steven, of niet?
1: Je komt enerzijds oude bekenden tegen, anderzijds, ik ben zelf de 70 al gepasseerd.
0: Oh, zou je niet zeggen.
1: Dus de 40ers en 50ers, dat zijn de nieuwe helden. Maar
0: mm-hmm.
1: In de categorie 60, 70 kom je nog mannen tegen waar je tegen gespeeld en soms meegespeeld hebt. Ja, nee, dat is zeker leuk.
0: Wat
1: ja.
0: Leuk zeg. Nou, ik kan me voorstellen dat het ook wel een gedoetje is om dit te organiseren. Zo'n groot evenement, meerdere landen.
1: Ik zal je even een man of 10, 11 erbij halen straks, die allemaal hier involved zijn in de organisatie.
0: Wow.
1: Er komt inderdaad een enorme hoeveelheid kijken. Je moet de velden, alles rond de velden, maar ook in het clubhuis, logistiek. En dat brengt het aardig voor een clubje met 48 man, zoals wij het Salland CC zijn. Is dat een aardige opgave.
0: Nou, dat lijkt me zeker. Wat moeten we nou doen, Steven? Want ik, cricket, als ik daar toch aan denk, denk ik, het is heel ingewikkeld. Hoe kan ik jou nou toch helpen om het een beetje populairder te maken?
1: Door mensen hierheen te sturen, door gewoon te zeggen van, wil je een idee krijgen wat cricket is?
0: Mm-hmm.
1: Kom dan op een dagje dat je vrij hebt ergens. En het hoeft echt niet de hele dag, maar als je naar een cricketwedstrijd kijkt en je bent een uurtje, anderhalf of twee uur en het kan gezellig zijn, dan heb je veel meer een idee wat het spel inhoudt.
0: Want het is
1: voor ons natuurlijk helemaal niet ingewikkeld.
0: Nee, maar als ik er naar kijk, denk ik altijd, ik snap hier echt heel weinig van.
1: Het is, je doet heel netjes mee met dat onze voetbalcultuur heeft het liefst dat we zeggen, wie staat er voor? En de voetbal kun je zeggen, nou, het staat 3-0 voor.
0: Precies, ja.
1: Maar bij ons is dat absoluut niet zo. Je hebt wel gedurende de wedstrijd dat je voelt wie duidelijk een beetje de overhand heeft.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat kan binnen een half uur kan dat veranderen. En dan heb je dat het andere team er ineens beter voor staat.
0: Wow, dus eigenlijk moeten we eens tegen Steven, wat nou voetbal? Weet je wat pas spannend is? Cricket, dat is spannend.
1: Absoluut.
0: Precies.
1: Absoluut. Dat is een hele goede.
0: Nou, precies. Gaan we dan? We gaan cricket gewoon heel spannend maken, want dat is het ook. En dan gaat iedereen jouw kant op sturen.
1: Dat lijkt een heel goed plan.
0: Dankjewel, Steven. Veel plezier vandaag.
1: Hey, dankjewel.
0: Graag gedaan. Doei.
1: Hoi, hoi, hoi.
0: Ja, als je dus nieuwsgierig bent naar cricket, ga kijken. Want ik hoor dus net dat het spannender is dan voetbal. In Deventer, de 40 Clubs 4-landen toernooi.

0: One Night in Bangkok op Radio Oost. Het is 14:04 en dit is het laatste nieuws uit Overijssel. Een auto van een statushoudersgezin in Geesteren is uitgebrand. De politie houdt rekening met brandstichting en doet onderzoek. Het gezin kreeg eerder dit jaar ook al te maken met vernielingen. Onze verslaggever Daan Brunsman die staat in Geesteren. Hey Daan, wat is de situatie daar nu?
1: Ja, de situatie is eigenlijk dat de burgemeester vanmorgen al heel vroeg rond een uur of negen met een statement kwam. Waarin hij zegt dat het echt een vreselijk incident is. Deze mensen proberen hier een bestaan op te bouwen in Geesteren. En het is het zoveelste incident in korte tijd. Dus hij heeft zijn afkeuringen uitgesproken over wat hier gebeurd is vannacht.
0: Ja, jij sprak ook al even met het gezin daar, hè?
1: Ja, ik sta hier nu in Geesteren aan de Zuringstraat en ik heb gewoon aangebeld en gevraagd van hoe is het? Maar ze vertelden dat ze echt enorm geschrokken zijn. Dat snap je natuurlijk ook wel. Hun auto was rond een uur of twee vannacht gewoon uitgebrand. Ze hebben dus aangifte gedaan bij de politie. En meneer vertelde eigenlijk ook dat die auto hem best wel dierbaar is. Want ze wonen hier dus kort in Geesteren, maar meneer heeft die auto ook gewoon echt nodig voor bijvoorbeeld zijn werk. Hij werkt in Hengelo, in de horeca, zegt hij. En op deze manier kan hij niet op zijn werk komen. En ook de kinderen, die hebben allerlei doktersafspraken bijvoorbeeld. Of andere afspraken waar ze heen moeten. En die kunnen dus nu niet vervoerd worden. Dus dat is, meneer zit echt in zak in as.
0: Ja, nou heeft de burgemeester wel hulp toegezegd. Betekent dat hij een nieuwe auto gaat kopen?
1: Dat weet ik niet. Wat hij in zijn statement heeft aangegeven is dat hij in gesprek gaat met de familie. Dat loopt natuurlijk allemaal nog. Het is ook zondag, dus je kunt ook niet te veel verwachten binnen zo'n dag. Maar dat er vanuit Tubbergen iets gaat gebeuren, dat lijkt me wel duidelijk.
0: Ja, nou heel heftig. Nou weet ik dat de politie ook nog zoekt, hè, naar getuigen en camerabeelden.
1: Ja, inderdaad. Ze hebben dus om getuigen gevraagd van of camerabeelden. Bijvoorbeeld mensen die aan de straat wonen en die een deurbelcamera hebben. Of mensen die om de hoek wonen die een deurbelcamera hebben. En ze vragen om beelden voor de brand en na de brand. Dus oftewel, hebben jullie mensen er naartoe zien lopen of mensen zien weglopen? Dat is eigenlijk wat ze vragen.
0: Daan, dankjewel. Succes daar. Ja, we zien het vanavond allemaal op TV Oost. Dan naar het weer. Je hoorde het net ook al bij Daan. Het is heel hard aan het waaien. Af en toe kan het ineens ook helemaal bewolkt zijn en een bui. Heel af en toe krijgen we nog wat zon te zien. Het wordt maximaal 22 graden. Ook vannacht zijn er buien. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met opnieuw kans op een buitje. Ja, dus moet je nou nog steeds... ik dacht eigenlijk, moet je nou nog een plaatje wachten op nog een extra letter? Nou, dat gaan we niet doen, toch? Nee, vind ik niet. 12 letterwoord spelen we. Cryptische omschrijving is een huisje op wielen. Ja, ik zit hier natuurlijk ook maar gewoon tot 2 uur. Ik heb nog 20 minuten de tijd om samen met jou de oplossing te bedenken voor dat 12 letterwoord. Een huisje op wielen, de plekje 3 staat de M. 4, 5, 6, 7. Op plek 8 staat de R en op plek 11 staat de I. Het is volgens mij goed te doen. Ik geef je er 2 letters bij. Ik hoop dat je daar genoeg aan hebt. Nu staat er een R bij en die R vinden we op plek nummer 5. En ik heb nog een R erbij. Nou, het staat er bijna erbij. Nou, eigenlijk staat het er. We hebben dus op plek 3 de M, op plek 5 de R... Op plek 8 is de R erbij gekomen, op plek 9 de B en op plek nummer 11 de I. Nou, wil je een gokje wagen? Je hebt nog, wat zullen we eens doen? Nou, in elk geval 20 minuten de tijd. Ja, 20 minuten voor dat XXL zomerprijzenpakket.

0: Pieter van Barneveld en zwoele zomernacht op Radio Oosten. Gisteren werd ik nog voor over aangesproken over Rutger van Barneveld. Hey José, wat vind je nou van dat nummer? Ja, ik vind het dus eigenlijk best wel geinig. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Het blijft de hele dag in je hoofd zitten, toch? Hallo, goedemiddag. Het is 14:15. Gezellig dat je erbij bent en leuk dat je luistert. Leuk dat je kijkt naar TV Oost. Er wordt zelfs gekeken vanuit de Adelaarshorst tijdens de open dag. Hallo Deventenaren. Ik hoop dat jullie een mooie open dag hebben. Nou, hè, dat het waar mooi veel goeds mag voorspellen. Groeten terug, Bert. Gezellig dat je erbij bent. Hey José, ik denk dat ik het nu eindelijk eens weet. Is het al geraden, want ik zet net de tv aan? Nou, dan ben je precies op tijd. Als je het juiste antwoord hebt ingestuurd en je hoort de telefoon bij je overgaan, pak dan even op, want niet opnemen is ook niet winnen. Ja, ik ben daar echt heel streng in.
1: Wat ben jij?
0: Hallo?
2: Met Remco.
0: Hey Remco, met José van Radio Oost.
2: Hi.
0: Hey, hallo. Ik had eigenlijk Nicole en Milou verwacht.
2: Ja, die durven niet, die helden.
0: Die durven niet? Wat is dit nou?
2: Ja, het zijn twee heel wat zakken, die durven niet.
0: Maar ik ben helemaal niet zo heel eng, hoor.
2: Nee, maar ja.
0: Maar ze hebben meegedaan aan het spelletje en nu moet jij het oplossen.
2: Ja, goed, hè. Nou, hun hadden de oplossing. Ja.
0: Zij hadden wel de oplossing, maar ze hebben geappt via jouw telefoon.
2: Ja.
0: Ik vind het mooi. Hoe oud zijn er Nicole en Milou dan?
2: Nicole is gisteren 44 geworden en Milou is 12.
0: Nou, en dan durf je op je 44ste niet met mij te kletsen?
2: Nee.
0: Is toch wat?
2: Stoer, hè?
0: Ja, heel stoer. Is jouw partner?
2: Ja.
0: En wat heb je er dan gegeven? Dat vind ik wel heel interessant.
2: We gaan maandag naar Spanje, morgen.
0: Leuk, leuk, leuk.
2: En daar mag ze cadeau uitzoeken.
0: Oh, heel goed. Niet naar dat bosbrandgebied, hoop ik?
2: Nee, gelukkig niet.
0: Oh,
2: gelukkig
0: man,
2: niet.
0: Dat lijkt me best wel een beetje billen knijpen als je dat allemaal in de brand ziet vliegen en zo.
2: Ja, zeker.
0: Ja, nou, ik ga je niet langer ophouden, want ik kan me voorstellen dat jij dit misschien ook niks vindt, Remco. Wat is het goede antwoord?
2: Zomerverblijf.
0: Hé, dat is helemaal goed, want daar ga je morgen natuurlijk naartoe, hè? Wat voor zomerverblijf hebben jullie?
2: Twee
0: zomerverblijven hebben jullie?
2: Ja.
0: Oh,
2: ja.
0: Vertel. Wat voor zomerverblijven hebben jullie?
2: Een caravan en we gaan naar Spanje.
0: Ja, en je gaat naar Spanje met de caravan, denk ik, hè?
2: Ja, nee, gelukkig niet.
0: Gelukkig niet? Niet met de caravan?
2: Nee, we hebben daar familie wonen, dus...
0: Dus heb jij echt goed voor elkaar.
2: Zeker.
0: Heel leuk. Hé, nog even één praktische vraag. Als ik dat zomerpakket naar jullie opstuur, hè, moet ik het dan naar jou sturen of naar Nicole en Milou?
2: Nou, dat is allemaal op één adres. Dus
0: ja, dat weet ik. Maar ja, dan wordt het vechten natuurlijk
2: thuis.
0: Doe maar
2: naar Nicole.
0: Oh, oké, we doen het naar Nicole. Dankjewel, hè, Remco.
2: Helemaal goed.
0: Doei, fijne vakantie.
2: Doei, groetjes.
0: Starship en Nothing's Gonna Stop Us Now, hoor je op Radio Oost. Nou ja, behalve Nicole en Milou dan, die dan even niet met me wilden kletsen. Dankjewel, Remco, voor het goede antwoord. Een huisje op wielen, het 12-letterwoord, was zomerverblijf.

0: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
12: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder. Simpel.
14: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
18: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Radio Oost. De Oosttribune. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
12: Paul Schabbink.

0: Radio Oost.
1: Thuis in Overijssel, Radio Oost.
0: De Oosttribune. Paul Schabbing.
2: Bijna 8 minuten over 2 en allereerst dank aan collega José de Bruin voor de afgelopen uren in Weekend Overijssel. Wij trekken de lijn in sportief en ook muzikaal opzicht door. Tot 6 uur maar liefst ben ik bij u. U kunt natuurlijk ook uw muzikale verzoekjes bij mij kwijt. En dat kan via hetzelfde WhatsApp-nummer als dat u van ons gewend bent. 06-456-71331. Muzikale verzoekjes. Nou, laat het gaan over het wat druilerige weer van vandaag. Want dat is het toch wel. Maar goed, er is weer mooi weer in aantocht de komende week. Daar kunnen we ons wel weer op gaan verheugen. Meer over het weer en misschien ook over het verkeer, ook later in deze uitzending. En ik zei het al, de muziek aanvragen kan via 06-456-71331... of anders bellen met 074-2456-665, 074-2456-665. We gaan natuurlijk kijken naar het oefenvoetbal van de Overijsselse BVO's. We kijken ook nog even terug op de toch teleurstellende donderdagavond van FC Twente, toen het in eigen huis in de tweede voorronde van de Europa League met 1-2 verloor van Ferencváros. Komende donderdag moet FC Twente dus aan de bak daar in Hongarije om alsnog die volgende ronde te gaan halen. Go Eagles, vandaag de open dag, maar gisteren de overwinning op OV Kreta in eigen huis. En verder natuurlijk ook nog Heracles Almelo en PEC Zwolle, dat zich voorbereidt op het nieuwe seizoen in respectievelijk de keukenkampioendivisie en de eredivisie. Nou, muziek dan maar. In dit uur onder meer Amy McDonald, The Pointer Sisters en Stromae. Maar we gaan maar eens beginnen met Taylor Swift. I knew it, I knew you.
0: De Oosttribune.

0: Taylor Swift op Radio op Radio Oost. I knew you. De volgende is voor Astrid uit Talsen. Die wil deze nog een keer horen van Mr. President Coco Jumbo. Dat is gezellig.
1: De Oosttribune.
0: U luistert dus naar de Oosttribune. Op Radio Oost.

0: Dan McLean en American Pie op Radio Oost. We gaan even terug naar donderdagavond. Toen waren we er natuurlijk ook met de Oosttribune met het live verslag van de wedstrijd tussen FC Twente en Ferencvaros in de tweede voorronde van de Europa League. Het was, kunnen we zeggen, een valse start van FC Twente, want het verloor met 1-2. Het begin was nog wel goed, maar uiteindelijk werd toch Ferencvaros gevaarlijk in de omschakeling en wisten ze twee keer te scoren. En dus moet FC Twente behoorlijk aan de bak. Komende donderdag in Budapest bij Ferencvaros om die achterstand recht te zetten en alsnog de volgende ronde in de Europa League te bereiken. Na afloop sprak Tijmen van Wissing natuurlijk met John van der Brom. Ja, en die kon ook niet anders dan spreken over een valse start.
1: Als je het ziet qua resultaat, zeker. Ik denk ook dat het dat dit iets was wat we, of is geworden wat we niet verwacht hadden, als ik heel eerlijk moet zijn. Omdat we heel veel goede moed richting deze wedstrijd hadden. Ik ben nog steeds van mening dat wij klaar waren om deze wedstrijd te spelen. Als team fysiek gezien. Maar zeker ook als team in de organisatie, in onze speelwijze. Als je 9 van de 11 spelers op het veld die je vorig jaar ook hebt gehad, hebt staan. Dan had ik een wedstrijd als deze verwacht. In heel veel gedeeltes, zeg maar. Er zijn een aantal momenten dat we het niet goed hebben gedaan. Daar moeten we ook kritisch naar kijken en kritisch over zijn. Qua resultaat, laat ik het zo zeggen, absoluut een valse start. Maar wel eentje met het bekende perspectief richting volgende week. Want ik heb wel een wedstrijd gezien waarin wij als FC Twente zijnde prima partijen hebben kunnen bieden tegen Ferencvaros. Ik denk ook dat we heel veel goede dingen hebben laten zien. Zeker in balbezit op het middenveld. Dat heb je denk ik vanaf het begin heel goed gezien, dat we daar geprobeerd hebben om de man meer situatie uit te buiten. 3-2, 4-3. Daar zijn we heel goed in geslaagd. Alleen het vervolg daarop. Ja, dat kan en dat moet gewoon beter richting volgende week. En daar hebben we een week de tijd voor. En dan kom je uiteindelijk in de, zoals het mooi heet, de laatste fase van het aanvallen terecht, waarin we niet altijd de juiste keus gemaakt hebben, de man aan de bal. En daar kunnen we alleen maar ook weer van leren. Analyseren richting de wedstrijd volgende week.
2: En hoe verklaar je die slordige momenten ook bij de tegengoals?
1: Nou, dat is iets wat, dat heb ik net ook tegen de jongens gezegd. Dat ik vind dat we in onze manier van spelen, dat we veel te veel kansen hebben weggegeven. Kijk, wij hebben goede kansen gehad, maar die hebben hun ook zeker. Daar moet je niet je ogen voor sluiten. Ik denk dat wij heel veel momenten hebben gehad dat we een beetje weifelend in de, bijna in de 5 meter hebben opgetreden tegen ook wel sterke spitsen van hun. Daar moeten we ook absoluut naar kijken. Maar ik denk wel dat we dat volgende week zeker beter moeten. Want anders kan het zomaar heel snel over zijn.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Zijn we toch weer samen?
2: Deze week Maartje. Toch weer samen.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
3: Hey, ik blijf nog even.

Ja, Robert Crane, Right Next Door, blijft een goede plaat. Er komen nog veel verzoekjes binnen nu al op 0645671331. Dat is dus het WhatsApp-nummer. En bellen, dat gebeurt ook en dat kan ook naar 074-2456665. En dat deed Willem van den Berg uit Zwolle ook. En die vroeg deze aan van de Scorpions. Niet voor het eerst trouwens. Bijna 3:07. U luistert naar de Oosttribune op Radio Oost. We zijn er tot 6:00 met sport en muziek op uw regionale radio. Hier is The Wind of Change.

Scorpions, Wind of Change, die draaide ik speciaal voor Willem van den Berg uit Zwolle. Er komen veel appjes binnen op 0645671331. En ook nog een van Els Kok uit het Groningse Haren. Die stuurde mij vorige week een appje met de vraag waarvan ik dacht, wie zou de wereldkampioen voetbal worden? Ik was toen in de overtuiging dat Argentinië dat zou winnen van Spanje. Nou, we weten allemaal dat dat niet zo is. Nou, ik ga het appje even voorlezen, want Els die was in de veronderstelling en overtuiging dat Spanje wereldkampioen zou worden. En zij heeft gelijk gehad. Hallo Paul, kom nog even terug op vorige week. Ik hoopte en dacht dat Spanje wereldkampioen zou worden. En dat is ook gelukt. Maar ik heb jou de vraag gesteld, wie denk je dat het gaat worden? En jij was van mening dat het Argentinië ging worden. Dat klopt, dat klopt. Maar helaas voor jou, ik had gelijk. En daarom lijkt het me leuk dat je een nummer van The Intruders gaat draaien. Seize a Winner. Nou, inderdaad, in dit geval heb jij echt gewonnen, Els. En Spanje dus ook, de terechte wereldkampioen. Zeker na die wedstrijd tegen Argentinië, waarin de Argentijnen zich behoorlijk lieten gaan. Dat klopt. Dus inderdaad, jij hebt gewonnen en dan heb je dit ook verdiend.

De Pointer Sisters and Happiness op Radio Oost. Ja, je wordt op dingen attent gemaakt in deze uitzending. Want ik kreeg zojuist een telefoontje van Wim Haverink. Die is echt wel van de oude rockmuziek. Weet dat ik van Status Quo hou. Vindt hij zelf ook mooi, maar hij is ook wel een Rolling Stones fan. En is even, weet je eigenlijk wel, Paul, dat het vandaag de 83ste verjaardag is van Mick Jagger, de grote voorman van de Rolling Stones. Nou, dat wist ik niet, maar nu weet ik het wel. 83 jaar en nog steeds still going strong met zijn rock'n'roll, absoluut. Mick Jagger en de Rolling Stones, die deze maand ook weer een nieuw album hebben uitgebracht. En dat is ook bewonderenswaardig dat ze dat nog kunnen, inderdaad. En dat album, dat heet Foreign Tongues. Dat is in 10 juli uitgekomen. En Wim zei ook van, nou, wellicht kun je een mooi echt Rolling Stones nummer draaien van dat album. Nou, dat heb ik opgezocht. En dan kies ik Wim voor In The Stars. 83 is Mick Jagger. Yes, yes.

Ja, knalt nog uit je radio. Hè. De Rolling Stones en In The Stars van het nieuwe album dat dus deze maand is uitgekomen. En ja, gefeliciteerd Mick Jagger. 83 jaar inmiddels is hij geworden. Wij gaan zometeen naar de reclame en het landelijke bulletin van 3 uur. En daarna natuurlijk nog 3 uur de Oosttribune. Waarin we gaan kijken naar het oefenvoetbal. We hebben ook nog even Tijmen van Wissing te gast om te praten over FC Twente. En al wat dies meer zijn, natuurlijk ook de allermooiste muziek. Katzee en Gabriella, daar gaan we ermee uit.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
8: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer, bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft.
13: Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
15: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
17: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
18: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
23: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: Radio Oost. De Oosttribune. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
11: Paul Schabbing.
24: Kan u nu niet wat als verzinnen, die onzin?

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 8:03, het tweede uur van de Oosttribune op Radio Oost op deze 26e juli van het jaar 2026. Met natuurlijk de mooiste muziek. U kunt het nog steeds aanvragen via de WhatsApp. Het gebeurt veel en dat zal misschien te maken hebben dat mensen lekker binnen zitten. Het is buiten wat druilerig. Straks overigens meer over het weer ook van de komende week. En ik beloof u dat het, althans dat beloven de weersdeskundigen, dat het warmer gaat worden. Die muzikale verzoekjes kunt u aanvragen via de WhatsApp 0645671331 0645671331 of anders bellen met 074-2456665 074-2456665. Ook in dit uur gaan we nog even terug naar donderdagavond. De teleurstellende nederlaag van FC Twente in de tweede voorronde van de Europa League tegen Ferencváros 1-2. En op anders bellen met 074-2456665 074-2456665. Ook in dit uur gaan we nog even terug naar donderdagavond. De teleurstellende nederlaag van FC Twente in de tweede voorronde van de Europa League tegen Ferencváros 1-2. En we hebben natuurlijk ook Go Ahead Eagles. Dat oefende tegen Op Krita, volgens mij. En het won. En vandaag is overigens de open dag in Deventer van Go Ahead Eagles. Dus mocht u nog denken, ik ben in de buurt en ik wil graag nog even naar de open dag. Dat kan dus vanmiddag ook nog in Deventer bij de Adelaarsgorst. Ook PEC Zwolle komt nog in actie, komen we later op terug. En we hebben Heracles Almelo dat zich voorbereidt op een

0: nieuw seizoen in de Keukenkampioen Divisie. Muzikaal hebben we in dit uur onder meer Sting, Stromae en Alex Warren. Maar ook uit Deventer, Amar. Stem in je hart.
1: De Oosttribune.

0: Amar en stem in je hart op Radio Oost. Ja, komen veel verzoekjes binnen, dat kan natuurlijk ook. 0645671331. En een van die verzoekjes is van Daphne uit Deventer. Parla con mi, Eros Ramazzotti.
1: De Oosttribune op Radio Oost.

0: En toen was hij afgelopen inderdaad, Fats Domino en de Country Boy op Radio Oost. Nog even terug naar donderdagavond. Twente verloor dus de eerste wedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros uit Hongarije met 1-2. En moet dus donderdag aan de bak. U hoorde daar ook al trainer John van der Brom over. In die persconferentie na afloop van die wedstrijd in gesprek met onze eigen Tijmen van Wissing. En die sprak ook nog met Ramiz Serouki. En in dit onderwerp of item komt dan ook nog even de trainer John van der Brom terug over die nederlaag die toch best wel aankwam. En ja, de vraag is dan ook aan Ramiz Serouki hoe hij dat beleefd heeft.
1: We hebben te veel weggegeven. Ik denk dat dat uiteindelijk het punt is waarop je verliest vandaag. Normaal geven we nooit zoveel weg. Dus dat is toch wel een dingetje om naar te kijken. Maar ik denk vooral dat het is dat het al daarvoor misgaat. We laten hun in die situaties daar komen. En dat moeten we zien te voorkomen volgende week. Daar gaan we deze week alles aan doen. Maar ik denk vooral dat daar het probleem lag.
2: Ja, trainer, je noemde net de component fysiek. Zij zijn natuurlijk ook al wat verder in dit seizoen. Hebben al twee officiële wedstrijden gespeeld. Speelde dat ook mee? Of bedoel je ook die twee... gozers achterin.
3: Ja, dat sowieso. Maar ook voorin. Ja, dus, maar dat wisten we. Dat is geen verrassing. Dat hun fysiek prima op het veld stonden, dat wisten wij ook. Maar ik kijk meer naar onze eigen ploeg. En dan kijk je meer naar de algemene fysiekheid van onze spelers. En dan denk ik dat ik daar gewoon hartstikke tevreden over kan zijn. Dat we een hele grote tijd van de wedstrijd, zeg maar, gewoon mee konden gaan in het soms best wel hoge tempo van de wedstrijd. En ja, dat is een goed teken. Je hebt ook maar twee keer, of ik heb ook maar twee keer hoeven te wisselen. Dus dat zegt ook iets. En ik denk dat. Uiteindelijk heb je na een wedstrijd als deze heb je ook heel veel pluspunten fysiek gezien. Maar dat vind ik allemaal een beetje bullshit. Want het gaat mij om het resultaat en de manier waarop we dat hebben gedaan. Maar fysiek denk ik dat we er prima voor staan.
2: Je had ook vaker dan twee keer mogen wisselen. Waarom Sam Lammers niet?
3: Omdat we gekozen hebben om dat niet te doen. Ik denk dat Wout goed in de wedstrijd zat. Dat hij altijd aanspeelbaar is. Dat hij, we weten dat op het moment dat we in en rondom de 16 komen, dat hij daar het beste is. Daar zijn we ook veel geweest. Maar ik zeg al, de laatste paas daarnaartoe, of de loopacties, of het vrijlopen, daar moeten we nog een betere afstemming in zien te vinden. Maar ik heb echt geen seconde gedacht om Wout te wisselen.
2: Ramiz, voor jou was het ook weer een... terugzien met het publiek. Natuurlijk geen verrassing dat jij heel graag hier terug wilde keren. De trainer heeft ook zijn best gedaan. De directie is zelfs ingevlogen. Hoe is die periode helemaal voor jou geweest? WK, vakantie, nu weer hier zijn?
1: Ja, het is allemaal snel gegaan achter elkaar. Eindtoernooi gespeeld, korte vakantie. En dan hoeveel heb ik getraind? 3 keer. En dan moet je er gelijk staan in een belangrijke wedstrijd. Dus dat is wel even snel schakelen. Maar ik had deze niet willen missen. Dus was voor mij niet echt een twijfel om meteen aan te sluiten. En als de trainer mij wou opstellen, dan was het voor mij ook geen twijfel om te starten.
2: Hoe zie je nou die return volgende week?
1: Ja, we hebben het heel lastig gemaakt voor onszelf natuurlijk. Dit was niet de positie die we wouden, waar we mee naar Hongarije wouden gaan. Maar het is wel de realiteit. En we moeten daar vooral in de beginfase van de wedstrijd niet een goal weg gaan geven. En wat ik zeg, ik denk als we gewoon het spel wat we vandaag in grote fase hebben laten zien, daar kunnen laten zien, dan hebben we een goede kans om te winnen. Maar ook wat we net zeiden, de fouten moeten eruit. We moeten ze niet in onze eindfase laten komen, verdedigend bij ons, waardoor ze gevaarlijk kunnen worden door middel van voorzetten. En dat hebben we vandaag te veel gedaan. Dus als we dat kunnen verbeteren, dan schat ik onze kans voor volgende week best goed in. Maar makkelijk gaat het niet worden.
4: De Oosttribune.

Sweets for my sweet CJ Lewis op Radio Oost. Nou, zojuist een telefoontje van Geert-Jan Knol, trouwe luisteraar. Die wil in dit geval iets horen van Bruce Springsteen. Nou, ga hem direct maar doen, Geert-Jan, want het past er nou eigenlijk wel tussen. En jij wilde horen, Tougher Than the Rest. Dat kan de Bos dus op Radio Oost. Het is 4:04. Dit is de Oosten, nu tot 6:00. En u kunt nog steeds uw verzoekjes indienen via de WhatsApp, bijvoorbeeld 0645671331, of anders bellen met 074 2456 665.

Het is zomer. Op Radio Oost. De Oost-tribune. Paul Schabbing.

Jaap Reesema en Pommelien Thijs, nu wij niet meer praten. We gaan even terug naar de verzoekjes, al eerder deze middag aangevraagd door Jacqueline Veldhuis uit Zwolle, of we even de Franse kant op kunnen. Nou, in het kader van de Tour de France vandaag de laatste etappe in Parijs, met natuurlijk de finish ook op de Champs-Élysées. En ze gaan ook nog door Montmartre, moeten ze behoorlijk steil omhoog. Niet zo lang, maar wel steil. En nou ja, dat is dan ook wel mooi als je wat van zijn muziek kunt gaan draaien. En zij vraagt La Ballade des gens heureux van Gérard Lenormand. Mooie plaat, hoor. Dit is de Oosttribune op Radio Oost tot 6 uur.

0: De Tour inderdaad, de Tourplaat van vandaag. Laten we dat zomaar noemen, Gérard Lenormand. Speciaal voor Jacques Veldhuis uit Zwolle. We gaan het weer hebben over voetbal, want vandaag dus de open dag bij Go Ahead Eagles. En gisteren een oefenwedstrijd in de Adelaarsrost. En Go Ahead Eagles speelde tegen het Griekse Ofikreta en won met maar liefst 4-0. Dus dat biedt toch wel soelaas en ook perspectief voor de toekomst, de nabije toekomst van de ploeg van de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. Dat is Jozef Oosting, de oud FC Twente trainer. Ja, hij moest wel lachen vanaf de bank, want Go Ahead Eagles won dus afgetekend met 4-0. En de supporters op de tribune, die schreeuwen daar allemaal: wij worden kampioen, wij worden kampioen, wij worden kampioen. Daar moest hij wel hartelijk om lachen. En dat zei hij ook nog in het gesprek wat hij nadien had met onze eigen Joran Swart.
1: Nou, trainer, je weet wat je te doen staat.
2: In de zin van?
1: Kampioenschap.
2: Ja, daar gaan we voor.
1: Ja, dat is wel lekker binnenkomen natuurlijk zo in de Adelaarsrost.
2: Jawel. Nee, natuurlijk als jij je eerste officiële wedstrijd in het stadion speelt en we waren ook goed. En dan is het prettig. Wat je traint en waar je een aantal weken mee bezig bent, zeg maar, dat je dat kunt vertalen tegen een club uit Griekenland, wie Europa ingaat, is dat heel erg prettig. Ja.
1: Ik wil nog wel even met je terug naar de eerste helft. Die vond ik een beetje vlakjes van jullie kant.
2: Nou, in de zin van vlak, wat bedoel je dan op?
1: Nou, tempo kwam er niet echt in, weinig echte uitgespeelde kansen, ja.
2: Ja, misschien te weinig kansen ben ik met je eens. Maar ik vond dat wij volgens mij de eerste helft hadden we ook veel de bal. Uiteindelijk, wat ik wel in de rust heb gezegd, is van dat vele balbezit moet ons wel wat gaan opleveren. En uiteindelijk is dat ook gebeurd. Hè? Want je kunt niet zo in één helft even een tegenstander ondersteboven spelen. Dat kan wel. Alleen naarmate de wedstrijd vorderde, vond ik wel dat wij vanuit dat dominante voetbalspel dat we ook best wel heel veel kansen bij elkaar hebben gespeeld.
1: Ja, zeker. En dat beloon je lekker gelijk na rust. Dat was een lekker binnenkomen voor Galvez.
2: Ja, we moesten even zien hoe we hem moesten brengen. En we moesten hem er ook weer uithalen. Dat heeft meer te maken met zijn fysieke gesteldheid. Hè. Hij heeft wat klachten. Hij heeft maar 2 trainingen meegedaan. Dus we moesten even kijken wanneer we hem zouden brengen. We zouden hem eigenlijk aan het einde van de wedstrijd brengen. Alleen omdat Dean ook last had van een blessure, moest hij eruit. Dus toen hebben we gezegd, dan kan hij in de rust nog een verzoenlijke warming-up maken. En dan kan hij een kwartier erop en dan moesten we hem weer eraf halen. Jammer, maar goed. Dan is het wel prettig als jij je eerste beste bal komt.

0: contact en je legt de bal erachter en we maken een goal, dan is het wel heel erg prettig.
1: Nu we het toch over de ziekenboeg hebben, Joris Kramer viel ook uit, leek het. Hoe is het met hem?
0: Ja, ook meer uit voorzorg. Ook een tik op zijn been. Dus ja, daar heb je soms mee te maken in de voorbereiding. Veel trainen, dus we proberen het zo goed mogelijk te doen dat iedereen de kans krijgt om ze te laten zien. Maar ook rekening houden met de belasting en de belastbaarheid. Yeah.

0: Als Ezra en Green Green Grass, ik heb bezoek.
1: De Oosttribune. Tijmen van Wissing.
0: Ja, want Tijmen van Wissing is aangeschoven. Inderdaad, Tijmen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Moet je wel openzetten, hè? Ja, dat heb je nu gedaan.
2: Het rode lampje brandt.
0: Het rode lampje brandt. Goedemiddag. Ja, we hebben in deze uitzending ook al gehoord. De reacties na afloop van afgelopen donderdag. FC Twente verloor dus van Ferencvaro. Ze moet vol aan de bak komende donderdag. Dat gaat een hele opgave worden. Dat zei Ramiz Zerouki ook al. Maar hoe schat jij die kansen in voor donderdag? Ik vind ze nogal redelijk positief. Ook na zo'n wedstrijd.
3: Ja, ik vond ze ook te positief. Want je verliest gewoon van best wel een aardige tegenstander. Maar Twente moet in principe wel over twee wedstrijden van Ferencváros kunnen winnen. Het helpt niet mee dat je dan in de Golfvesten thuis verliest. Want in Boedapest kun je je borst nat maken. Dat gaat natuurlijk gewoon een lastige avond worden. Moeilijker dan denk ik afgelopen donderdag. Toen Twente ook al heel veel kansen weggaf. Dus ik heb wel het idee dat Twente na afgelopen donderdag zeker niet de favoriet is. En ik denk ook dat Ferencváros doorgaat.
0: Ja, dan betekent het dat FC Twente nog wel doorgaat in Europa, maar dan in de Conference League.
3: Ja.
0: Ja, dan kun je, en misschien wij ook wel, ons verheugen op tripjes naar oorden waar je normaal niet komt, denk ik.
3: Nee, ik geloof dat DAC 1904 is een van de mogelijke tegenstanders in de voorronde dan nog van de Conference League.
0: Het klinkt als een Gelderse vijfde klasse.
3: Nee,
0: maar,
3: dat is het niet. Nee, dat is het zeker niet. Het is een heel klassiek oord in Slowakije. Ik heb het al even opgezocht. En de andere optie is Felek Mostar. Die hebben met 1-0 verloren de eerste wedstrijd. Felek Mostar, Mostar, die kennen we nog, die club. Ja, althans Mostar. Want de eerste ontmoeting van ondergetekende met Marino Pušić, oud trainer van FC Twente, was er eentje waarin hij een heel betoog hield over Mostar, zijn stad. Ja, die hard getroffen is door de oorlog. En Felek Mostar is ook de oud ploeg van Marino Pušić. Dus ja, dat is dan wel een leuk haakje voor FC Twente als ze daar tegen spelen. Het kan natuurlijk ook nog zo zijn dat ze wel winnen van Ferencváros en dan ga je door in de voorronde van de Europa League en dan tref je Fenerbahce of Górnik uit Polen. En dat is de nummer 2 van Polen, dus dat is ook geen gemakkelijke opgave voor FC Twente. Dus ja, het viel me een beetje tegen, het resultaat. Het spel was nog niet eens zo beroerd afgelopen donderdag, maar...
0: Dat is heel goed begonnen, maar dat was 10 minuten en klaar.
3: Daarna was het eigenlijk wel een beetje op bij FC Twente. Weghorst maakte natuurlijk geen gelukkige indruk. Wat ik al zei, veel kansen weggegeven. Jozef, de spits van Ferencváros, was echt wel een lepe spits. En daar hadden ze heel veel moeite mee. Uiteindelijk verlies je met 2-1. En zag je toch ook wel een beetje verbazing. Dit hadden ze totaal niet verwacht bij FC Twente. Want gemoed was zo goed. Iedereen was een beetje vrolijk. En ineens was daar die nederlaag. Dus dan weet je ook meteen dat de boel weer op scherp staat. Wat wel leuk was. Kijk, natuurlijk begint dat chagrijn dan ook een beetje bij John van der Brom. En waarom wissel je Weghorst dan niet voor Sam Lammers? En een dag later spelen ze een oefenwedstrijd met de reserves in Emmen. Of tegen Emmen in Coevorden. En dan maakt Sam Lammers het 3. Dus dat gaat natuurlijk morgen, als er weer een training is, dan gaat dat een thema worden in die trainerskamer. Dus ik ben heel benieuwd hoe die het donderdag gaat doen. Mijn gevoel zegt dat hij niks gaat wijzigen.
0: En dat hij vertrouwen geeft aan de 11 die er afgelopen donderdag ook stonden. Nog even gauw. Nou, wat zei je?
3: Nee, slecht was het niet. En misschien moet je daar ook wel aan vasthouden.
0: Inderdaad. Heb je als je wint inderdaad. Even naar de andere clubs kijken. We horen zojuist de oude FC Twente trainer Jozef Oosting. Die klepst er even overheen bij Ovi Kreta. En dan denken ze in Deventer, we worden kampioen.
3: Ja, dat zongen ze meteen. Optimist daar in de Adelaarshorst, waar die oefenwedstrijd plaatsvond gisteren. Op dit moment speelt Zwolle tegen een andere Griekse ploeg. Ja, dat is wel een iets andere orde dan Ovi Kreta, AEK Athene, de kampioen van Griekenland. Wat kun je ervan zeggen? Go Ahead heeft een wisselvallige voorbereiding. Ze hebben bijvoorbeeld ook met 3-0 verloren van Limassol, dus... Ik zou nog enigszins wat rustig aan doen als ik Go Deal supporter was. Ik zou heel blij zijn gewoon met handhaving.
0: Hij kon er in ieder geval wel om lachen.
3: Ja, dat snap ik.
0: Zwolle zei al, die gaan vanmiddag nog oefenen. Beelden daarvan overigens. Al direct na de wedstrijd te zien bij ons bij de Oosttribune op TV Oost.
3: Ja, iets over 5, dus we moeten opschieten. We zijn het meemonteren. Dus we staan 1-0 achter op dit moment. Zwolle doet het niet onaardig. Een paar kansjes gezien van Oosting. Namli helaas nog op de tribune, die is nog geblesseerd. Maar in ieder geval zijn Floranus en Ryan Thomas, de WK-gangers, weer terug. Dus Zwolle staat er beter op dan vorig jaar in de voorbereiding.
0: Dan naar Heracles Almelo, een treetje lager, dus keukenkampioen divisie. En wordt door velen soms wel een vreemdelingenlegioen genoemd.
3: Ja, 8 spelers nieuw. Allemaal van het databureau JTA. Mm-hmm. Veel spelers met een Duitse achtergrond in de derde Bundesliga. Het zijn allemaal wel echt draftgangers, hoor. Ze lopen de plaggen uit het gras. En ja, dat heb ik afgelopen vrijdag ook mogen zien op Sportpark de Scheetheuvel in Delden. Complex van Rood-Zwart, waar heel veel oefenwedstrijden plaatsvinden deze voorbereiding. Ziet er echt leuk uit daar. Prima accommodatie. Maar ja, het is een beetje moeilijk inschatten hoe Heracles er echt op staat. Ik kan het elftal nog niet uitkristalliseren waar je dat bij Zwolle en Go Ahead en bij Twente zeker al wel kunt. Is het maar zeer de vraag hoe die het gaat doen, Vincent Helman. Ik vind het wel echt lovenswaardig hoe iemand van 29 daar gewoon een hele staf en een hele spelersgroep, nou, ik denk van een mannetje 40, 50, echt managed op een manier dat je denkt, het neigt naar zeer zelfbewustzijn, maar het is allemaal nog te doen. Melvin Boel had ik vorig jaar wel wat ergernissen rond deze tijd, maar bij Vincent Helman kan ik het nog goed hebben. En voorlopig doet hij het heel aardig, al gingen ze vrijdag wel onderuit in een wedstrijd over 2x70 minuten met 5-3. Maar ja, ik heb wel een beter gevoel bij Heracles dan toen we vorig jaar naar het inkzwarte jaar de zomer in gingen.
0: Onder leiding dus van Vincent Helman. Tijmen van Wissing moet gauw terug om te gaan monteren. Want straks dus onder meer beelden van PEC Zwolle tegen Ovi Kreta. Nou, dan ga ik er ook maar een van jou draaien. Kan ik wel zeggen, even serieus.
4: De Oosttribune.
0: Bijla de Gasolina.

0: de Oosttribune.
1: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen,
3: vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Postma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
0: heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
3: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
19: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Radio Oost, de Oosttribune.
20: Thuis in Overijssel, Radio Oost.
12: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: Ja, ja, bijna 9 minuten over 4 alweer. Time flies when you're having fun, zeggen we dan. We zijn er tot 6 uur met de Oosttribune, met natuurlijk nog heel veel verzoekjes. Ik heb nog een behoorlijk wat liggen, waar ik nog een selectie uit mag en ga maken. En u kunt ook nog wat insturen, wellicht dat we het allemaal nog mee kunnen nemen tot 6 uur. Muzikale verzoeken dus kunnen worden geappt naar 0645671331. Of bellen, dat mag ook, naar 074-2456-665. We hebben nog wat in de aanbieding van Heracles Almelo. Onder meer de trainer Vincent Heilman. Die zijn ploeg en zijn staf ook aan het voorbereiden is op de nieuwe competitie. In dit geval in de keukenkampioen divisie. Ja, dit en nog veel meer. Straks ook nog het weer. En als het aan de orde is, ook het verkeer. Maar Overijssel is op deze zondag filevrij. Nou, dat is mooi als u onderweg bent. Muziek in dit uur onder meer van Bluff, The Sniffin' Tears en Boney M. Maar eerst Miles Smith en Niall Horan. De grote hit. Drive safe.
0: De Oosttribune.

0: Miles met een Nilehorn en Drive Safe op Radio Oost. We gaan het hebben over Heracles Almelo. Ik had het er met Tijmen van Wissing aan het einde van het vorige uur er ook nog even over. Ja, die ploeg liep tegen Excelsior tegen de tweede oefennederlaag van de voorbereiding op. In Delden werd het 3-5. En ja, dat was even puzzelen en kijken, ja, wat was nou eigenlijk die eindstand? Tijmen van Wissing was daarbij. En ja, er werd ook wat met speeltijden gerommeld. Want er werd veel langer gevoetbald dan dat je normaal gesproken gewend bent bij een voetbalwedstrijd. En dat soort dingen gebeuren wel vaker in de voorbereiding. Maar goed, daar begon Tijmen van Wissing dan maar eens over met de trainer van Heracles Almelo, Vincent Heelman.
1: Help me even, hoeveel is het geworden?
2: 1-4 en 2-1 maakt.
1: 5-3 voor Excelsior.
2: 3-5, wij spelen thuis.
1: Ja. En hoeveel minuten hebben we nou gespeeld? Want die tel ben ik ook kwijt.
2: Ja, 2x70 uiteindelijk. Dus we hebben 45 minuten, 15 minuten pauze, nog een keer 25. En toen kwam bij ons heel de tweede helft al erin. Bij hun waren er een paar, die gingen nog ietsjes langer door. Dus uiteindelijk hebben we in ieder geval heel veel minuten op het veld staan.
1: Ben je dan ook helemaal murf als trainer na zo'n avond?
2: Nou, ik moet zeggen dat valt mee. Maar ik vind het ook wel prima dat nu de wedstrijd erop zit. Zo'n dikke 150 minuten is dan ook... ja, is intensief. Ja, is intensief.
1: Nou, dat kan ik wel met je eens zijn. Dat ik blij ben dat het erop zit. Wat ben je wijzer geworden, trainer?
2: Nou, ik ben vandaag wel echt wijzer geworden. Het is een aantal dingen waarvan ik zeg... Oké, een x-aantal spelers die echt complementair aan elkaar zijn. En ook een aantal dingen ik denk van... Oké, interessant dat... is me niet zo bevallen. Dus ik ben nog steeds, ik kom daar vaak op terug, maar ik ben wel echt blij dat we gewoon zeg maar, die open en die verre kans geven aan al die jongens. Dat ja, uiteindelijk de keuze van mij gewoon ja, echt duidelijk wordt.
1: Nou, laten we met het zuur beginnen dan. Wat is je niet bevallen? En vooral wie?
2: We gaan de individu eruit halen. Alleen, nee, kijk, mij is bijvoorbeeld niet bevallen uiteindelijk zeg maar, in het verdedigen, in het doorschuiven achterin. Daar laten we echt gewoon te veel gaten nog open. Dat moet echt veel sneller geregeld worden. En het is niet dat we het niet zien, maar misschien is het nog een... Ja, angst is misschien niet het goede woord. Alleen, ja, dat moet er wel nog echt uit. En wat me echt wel bevallen is, bijvoorbeeld... pak even als voorbeeld de bereidheid, los van wie dan met elkaar speelt. Van Gassen speelt de bal een minuut 7. En wij redden met 5 man op 1 iemand in de hoek af. Even als voorbeeld. En daarin wel als elftal in de kansen die we gecreëerd hebben... denk ik wel van, alleen die mogen er meer in. Dus dat is iets om aan te werken.
1: Ja, want die intensiteit, dat zie je echt wel ook in het meeverdedigen. Als het terug moet, dan gaan ze ook met z'n, nou ja, 5 en 6 soms in volle sprint.
2: Ja, dat gaat gewoon uiteindelijk gewoon de basis bij ons zijn. Uiteindelijk los van of je dan wellicht een hele goede speler bent. Maar als je de intensiteit niet levert, ja, dan ga je uiteindelijk gewoon minder minuten maken. Omdat ik dat gewoon een heel groot keypoint vind in onze manier van spelen. En uiteindelijk hameren we er veel op in de trainingen. De jongens zijn er heel bewust van. Ja, en die moet je dat kijken of je dat continu kan opbrengen. En heb ik van heel veel spelers dat ik denk van... dat je dat op dit moment nu al vol kan houden. Alleen, we moeten vorige week aan 90 minuten. Kijken of het dan ook lukt.
1: Maar het gaat om voetbal en ook om de vaardigheid aan de bal. Een paar slordigheden zeg. Ook in de opbouw en dan ligt het ineens helemaal open. Ja, risico nemen is soms een groot goed om tot kansen te komen. Maar ja, dat ging vandaag wel een paar keer echt mis, hè?
2: Ja, kijk, bijvoorbeeld het eerste momentje waar de eerste goal uitkomt. Kijk, wat ik zeg, ik heb liever dat het nou gebeurt dan over een x-aantal weken gebeurt. Alleen daar moeten we gewoon wat vaster aan de bal in worden. En ik vind ook bijvoorbeeld vaak, ik noem dat het tweede moment. Dus wij veroveren de bal. Dat moment verliezen wij vaak de bal weer, waardoor we weer erachteraan moeten. En dat doen we dan wel. En dan veroveren we weer alleen... Ik denk dat je energie kan besparen, hè, waardoor je ja, wat meer lucht hebt aan de bal om daar wat verzorger in te zijn.
3: De Oosttribune.

Het is zomer op Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.

Boney M en Brown Girl in the Ring op Radio Oost. Ja, wat gaat het weer doen vandaag en de komende dagen? Vandaag passeert nog een storing. Het is inderdaad druiderig buiten. Het is bewolkt. Af en toe valt er in de hele provincie regen of een hardere bui. Soms, op sommige plekken, is de zon ook even te zien. De wind is matig, komt uit westelijke richting en de maxima liggen rond 22 graden. Tijdens de regen kan die temperatuur wel wat lager uitvallen. Ook in de nacht naar morgen trekken er enkele buien over en op veel plaatsen zal enkele millimeters aan hemelwater vallen. Morgen is er naast bewolking ook de zon af en toe te zien. Verspreid over de provincie valt er dan een bui en dan wordt het ook een graad of 22. Dinsdag en woensdag keert de droogte weer terug en met een wind uit zuidelijke richtingen warmt het snel op. Dinsdag gemiddeld 28 graden. Woensdag wordt het zeer warm met tropische temperaturen die boven de 30 uit kunnen gaan. Verder veel zon en het blijft dan ook voorlopig droog. Met andere woorden, het mooie weer, even wachten, het komt er weer aan.

Stromae en Formidable op Radio Oost. Ik krijg een bijzonder verzoekje binnen via de app. The Nothing But Thieves, live from Abbey Road. Deze versie, of ik die wilde draaien.

Ja, Sting en Love is the Seventh Thing. Ja, we gaan het ene. Ja, van de ene legende, dat is Sting toch wel echt, naar die andere. Want dit is er één. Rod Stewart, natuurlijk een legende. En had ook met dit nummer een grote hit in een wat verder verleden. Wat verder popverleden dus. Hier is Baby Jane op Radio Oost.

Baby Jane van Rod Stewart. Ja, de mensen die op de A35 rijden, Enschede richting Almelo, die moeten rekening houden met wat vertraging. Want tussen Enschede West en het afrit Delden zijn wegwerkzaamheden. En ja, dat gedeelte is ook dicht. Het verkeer wordt omgeleid. En dat heeft te maken met het feit dat er aan een bepaalde brug werkzaamheden moeten worden verricht. Dus daar moet je voor oppassen. Dat geldt ook voor mij trouwens. Ik moet even zorgen dat ik via een andere weg terugkom. Nou, dan ga ik even door Hengelo. Dus de A35. Enschede richting Hengelo, tussen Enschede West en Delden. Wegwerkzaamheden, dat gedeelte zit dus dicht en u wordt omgeleid als u daar in de buurt bent. Dan ook nog de N50, Zwolle richting Emmeloord. Dat is eigenlijk al een hele tijd zo. Bij het knooppunt Emmeloord naar de A6 richting Emmeloord ook wegwerkzaamheden. De verbindingsweg is daar dicht. En ja, dat is in de komende week einde nog wel even zo. Want dat gaat duren tot 6 september, al dus de ANWB file service. Tot zover, bent u op de weg, vooral oppassen.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.

0: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de 3e dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website, bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè.
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Zeg, kennen jullie Paulus al?
1: Radio Oost, de Oosttribune.
13: Thuis in Overijssel, Radio Oost.
2: Paul Schabbing.

0: Radio Oost.
1: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
0: De Oosttribune. Paul Schabbing.
2: Ja, 7:05. We horen zojuist de Jukebox 5 op de radio. Wij gaan nog mooie muziek draaien. Tot 6:00 sowieso de Oosttribune met ook nog een gesprek met Kelvin Twicht, speler van Go Eagles. Go Eagles, waar vandaag nog de open dag is. Dat zal zo langzaam richting het einde lopen, denk ik. Maar volgens mij bent u er nog wel welkom. Zwolle speelt ook. Gaan we ook zo naar kijken wat die gedaan hebben tegen Ovi Kreta. En we hebben de muziek die u nog uit kunt kiezen. Snel zijn, dat wel, want we zijn tot 6:00. Appen kan naar 0645671331, 0645671331. Of anders bellen met 074-2456665, 0742-456665. Ik heb nog de nodige verzoekjes liggen, maar er kan er misschien nog wel eentje bij. En nou, dan moet u gewoon maar eens een poging wagen. De Oosttribune, nog 52 minuten, want dan is het 6:00.
0: De Oosttribune.
2: Niet meer onder ons, maar zijn muziek draaien we nog heel graag. Rob de Nijs, het is zondag.

0: Robben Nijs en Zondag op Radio. We pakken er even een verzoekje bij van in dit geval Gerard Ebbink uit Losser, die er ook vandaag weer een hele mooie foto van zijn bloemen in zijn tuin bij heeft gedaan. Goedemiddag, Paul. Heerlijk radio is luisteren op deze druilerige zondagmiddag. Want dat is het wel. Heb je nog plek voor The Cats? We should be together. Dan gaan we een heel eind terug in de tijd. Maar Gerard Ebbink, hier komt hij uit Losser.
1: De Oosttribune.

0: Cats, We Should Be Together, speciaal voor Gerard Hibbing uit Losser. En natuurlijk ook voor al die andere mensen die de Cats mooi vinden, want er zijn er nog steeds heel erg veel. We gaan weer even kijken naar het oefenvoetbal. Go Eagles maakte indruk tegen een Griekse tegenstander door met 4-0 te winnen in de Adelaarsos. Dat was gisteren. Vandaag was daar de open dag. En in die wedstrijd maakte ook Kelvin Twicht weer zijn eerste minuten. En dat sinds een dik half jaar, want hij heeft er lang uitgelegen. Joran Swart, die sprak hem.
1: Ja, Kelvin, de eerste minuten weer sinds medio januari in de Adelaarsos. Hoe was dat?
2: Ja, leuk. Altijd leuk om weer terug te zijn in het stadion. Vandaag ook weer een mooie sfeer, dus was leuk.
1: Ja, wat voor gevoel hou je er uiteindelijk aan over?
2: Ja, gewoon weer lekker. Als ik voor mezelf praat, gewoon weer meer minuten in de benen. Dus dat is top. En voor het team denk ik dat we vandaag ook gewoon weer heel goed gespeeld hebben. Dus ik denk dat er vooruitgang in zit.
1: Ja, toch vond ik die eerste helft wel een beetje vlakjes van jullie kant. Moeizaam in het aanvalspel, weinig kansen. Ja, hoe kwam dat?
2: Ja, ik denk dat we in de opbouw niet eens onaardig waren. Maar als we iets hoger op het veld kwamen, dan wisten we weinig te creëren. Dus inderdaad, dat is iets om te bekijken. Maar voor de rest denk ik dat we het over het algemeen wel goed gedaan hebben.
1: Ja, je zei het al een beetje zelf over je fitheid. Weer eindelijk minuutjes maken. Vorige week een half uurtje, nu een helft. Hoe sta je ervoor qua fitheid?
2: Ik merk dat het vooruit gaat. Want vorige week zat ik er na 20 minuten aardig doorheen. En nu was dat na 35, 40 zeg maar, dat ik er wel echt doorheen zat. Dus ja, ook dat gaat beter.
1: Was ook een afspraak met de trainer, neem ik aan, een helftje?
2: Ja, dat was vooraf duidelijk. Ja.
1: Ja, het gaat natuurlijk best wel veel over jou deze zomer. Natuurlijk de gesprekken met Willem II geweest, wat aanbiedingen geweest. Hoe kijk je er zelf naar?
2: Ja, ik denk dat er vorige week ook aardig wat artikelen online zijn gekomen erover. Dus ja, ik kan niet anders zeggen dan dat het is. En voor mij is het gewoon lekker fit worden. En weer zo goed mogelijk gaan spelen. En dat is eigenlijk hoe het ervoor staat voor mij. Ja.
1: Je speelde vandaag dan wel in de beoogde basiself, denk ik. Dat moet denk ik dan wel vertrouwen geven.
2: Ja, dat sowieso. Maar los van dat is het voor mezelf gewoon een goed niveau halen. Wat ik zeg, fit worden. En uiteindelijk 100% geven en dan kijken wat het gaat worden.
1: Wat wil je zelf?
2: Nou, ik wil spelen en dat is duidelijk. En dat moet ik zelf afdwingen natuurlijk. Maar dat is voor mijn carrière, voor mijn toekomst het beste.
1: Ja, dan helpt het denk ik wel dat de trainer ook uitspreekt dat hij vertrouwen in jou heeft.
2: Ja, tuurlijk. Zeker. Dat is hartstikke leuk om te horen en hartstikke goed om te horen. Dus ja, dat helpt zeker mee.
1: Hoe zijn de gesprekken met hem?
2: Met de trainer goed. Hij is open en eerlijk. Dus daar hou ik van. En wat ik zeg, dat waardeer ik.
1: Dan staat er heel pikant de openingswedstrijd tegen Willem II. Heb je ook nog contact met die jongens daar?
2: Ja, kijk, ik heb net natuurlijk een half jaar gespeeld. En dat was een leuk half jaar. Dus ik heb daar heel veel vrienden aan overgehouden. Ook mensen van de staf. Dus ik spreek ze zeker nog vaak.
1: En gaat het dan ook over die openingswedstrijd?
2: Ja, er worden grapjes over gemaakt. Je weet hoe dat gaat, jongens onder elkaar. Dus tuurlijk.
1: En in welk shirt gaan we jou zien?
2: Ja, dat zeggen ze allemaal dan. Hè? En dan lachen. En dan lachen. Ja, nee, ik weet het oprecht niet. En wat ik zeg, de trainer wil me hier aan het werk zien. En ik moet zorgen dat ik een goed niveau haal. Zodat ik het de trainer moeilijk maak. En dat is het enige wat ik kan doen.

Alpha Beat en Fascination op Radio Oost. We pakken er nog even een verzoekje bij. En dat komt in dit geval uit Almelo. Want Hans Meijer uit Almelo die stuurde een appje al wat eerder deze middag. Hoi, kun je misschien nog een plaat draaien van de Carpenters voor mijn vrouw Desiree? Natuurlijk. Dit is een van de bekendste van de Carpenters. Het is allemaal familie van elkaar. Het is 17:30, dit is de Oosttribune met The Top of the World van de Carpenters.

George Baker Selection. George Baker dus. Met Little Green Back op Radio Oost. Nou, we gaan even een muzikaal oogstandje laten horen. Althans, dat vind ik zelf is ook in de afgelopen jaren eigenlijk al regelmatig aangevraagd bij de Oosttribune op Radio Oost. En ook in andere programma's. Wordt niet heel veel gedraaid op de normale zenders. Maar ja, het is echt een fenomeen. Chris Stapleton heb ik het over. En dit kent iedereen wel.

0: Chris Stapleton en Tennessee Whiskey. Om 6 uur
1: Oosttribune.
2: Radio Oost, Tourplaat.
0: Om 6 uur staat de laatste etappe van de Tour de France. Pogacar gaat wel winnen, dat is wel duidelijk. En als je aan de Tour denkt, je denkt...

Ja, de Amazing Stroopwafels. Ik ga naar Frankrijk. En dat heeft natuurlijk met de Tour de France te maken, die zometeen naar een einde gaat. In Parijs dus de slotetappe. Er zal veel gesprint worden. Ga nog door Montmartre. Moeten ze behoorlijk stijl omhoog. Korte stukjes, maar wel pittig. En ja, Mathieu van der Poel, onze landgenoot, heeft natuurlijk zijn zinnen gezet op die etappe. Althans, dat heeft hij al wel vaker duidelijk gemaakt. Deze uitzending van de Oosttribune zit er bijna op. We gaan nog één plaat draaien van Gloria Gaynor. En dat is Never Can Say Goodbye. Misschien wel een klein beetje toepasselijk. Want natuurlijk zijn we er nog wel een keer weer. Donderdag bijvoorbeeld een live uitzending rondom de wedstrijd Ferencváros tegen FC Twente. Waarin FC Twente dus die nederlaag, die 1-2 nederlaag van afgelopen donderdag moet zien weg te poetsen om toch nog de volgende ronde in de Europa League te kunnen gaan bereiken. Nou, dan zijn wij dus weer. Er is nu ook in de herhaling ook sport op TV Oost met veel voetbal van de Overijsselse BWO's in aanloop naar de nieuwe competitie. Ik wens u voor nu nog een hele fijne avond. En zometeen non-stop muziek op Radio Oost. Tot de volgende dag.

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig.
12: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
13: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
14: Hè? Nu alweer?
13: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
14: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
13: Ook dan moet je aangifte doen.
14: Nou, goed dat je het zegt.
13: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
14: Handig?
13: Ja, van de Belastingdienst.
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
16: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
17: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
4: Reis weer met Golden eSIM.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
9: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. Hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de 6e plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Drie dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. De avond.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
2: Het is machtig mooi, man!
1: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
2: Je komt de leukste luidjes tegen.
3: Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren.
5: De maatschappij, dat ben jij.
6: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie is hij met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
3: Radio Oost.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
3: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
4: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans met grote stukken vlees, côte bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
5: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. 1 vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar... vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij 1 van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
8: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl.
2: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer, vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van die straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest. De Spaanse ministerraad gaat Ávila tot zwaar getroffen gebied verklaren. Dan wordt het gemakkelijker om financiële steun en hulp bij de wederopbouw te krijgen. De brand bij Madrid breidt zich nog steeds uit. Omdat het de komende dagen weer erg heet wordt, wordt het nog moeilijker het vuur te bestrijden. Gisteren is ook in de buurt van de stad Valencia brand uitgebroken. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op verschillende plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De ingekorte etappe over de Champs-Élysées en Montmartre leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. De andere prijzen van de Tour waren zoals gebruikelijk al voor de laatste dag verdeeld. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. De Belg Remco Evenepoel werd tweede, Isaac Del Toro uit Mexico werd derde en won het jongerenklassement. Het weer, vooral in het noorden, valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
5: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn.
2: Je blijft toch tegen beter weten in hoop houden. Ieder jaar denk je, het zou toch kunnen? Ik zie het mezelf wel doen. Maar nu moet ik het onder ogen zien. Nooit, nooit zal ik zomergasten presenteren. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. De aanslag in Berlijn brengt ons bij de vraag: hoe groot is de invloed van het IS-gedachtegoed op jongeren in Europa? En in onze dakloze serie hebben we een moeder met kinderen te gast. Hoe valt het bij de sportwereld dat Rusland weer mee mag doen bij het tafeltennis? En Koert Davidsen komt. Hij maakt een documentaire over zijn broer Bart, een kunstenaar die in de jaren 80 aan AIDS overleed. En Hans Klok is blij met de Fred Kaps Award. Dat hoort u om 11:55. Maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Zondag 26 juli.
2: De vermoedelijke dader van de aanslag gisteravond op de Pride van Berlijn is doodgeschoten. Hij ging met een steekwapen op agenten af en die openden het vuur.
3: Der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben ist.
2: Reanimatie mocht niet meer baten, zegt de politie. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag een islamistische terreurdaad.
4: Alles wat we hier zien, deutet darauf hin, dass wir es mit einem islamistischen Terroranschlag zu tun haben.
2: Bij de aanslag kwam een vrouw om en 29 mensen raakten gewond. De verdachte was een bekende van de politie.
5: Hij is bijvoorbeeld ooit opgepakt wegens het voorbereiden van een aanslag.
2: Hij zou vermoedelijk ook banden hebben met IS.
5: Het is dus zeker iemand die wel in dat islamistische milieu zat.
2: Door de aanslag zijn er ook zorgen over de veiligheid van World Pride in Amsterdam.
6: Straks hebben we hier de Candle Pride. Je kunt niet al die straten hier gaan blokkeren.
2: Burgemeester Halsema zegt dat er waar nodig extra maatregelen zijn genomen. En daar zijn deze mensen blij mee.
7: Ik denk wat Halsema zegt, ja, dat is heel fijn. Dat geeft al een veiligheidsgevoel.
2: Het afgelasten van World Pride is geen optie, zegt belangenorganisatie COC.
8: Het moet zeker doorgaan. Dit is het moment. Het onderstreept het belang van Pride.
2: De Tour de France 2026 zit erop. De gele trui werd naar Parijs gebracht door Tadej Pogacar. En dat is niet voor het eerst.
9: 5 keer heeft hij de Ronde van Frankrijk gewonnen op de 27e. De eerste persoon op aarde die dat lukt.
2: Hij won 5 etappes, maar de laatste rit ging naar een Nederlander.
10: Van der Poel, Van der Poel, Van der Poel. Of Philipsen, 1 en 2 nog eens. Het is Van der Poel, het is Van der Poel.
2: Hij moest er hard voor werken.
11: Goh, ik denk dat iedereen al gezien heeft dat ik diep kan gaan op een finish. Maar dit was misschien wel het diepste dat ik ooit ben gegaan.
2: Het leverde hem wel de overwinning op. En dat op misschien wel de mooiste weg in de wielersport.
12: Oh, Champs-Élysées.
2: Ja, vanavond begon het laatste seizoen van Zomergasten. Peter Pannenkoek was de gast en er gebeurde iets onverwachts.
13: Er valt een draad naar beneden hier, dat je weet.
2: En ja, wat moet je dan doen?
13: Nee, ik zou er niet aan gaan trekken in ieder geval.
2: Presentatrice Janine Abbering nam even het heft in handen.
14: Ik vind dat jij nu op de tafel moet gaan staan.
13: En mezelf moet ophangen.
14: Nee, ja, dat we hier...
13: Gaan we dit...
14: We moeten hier... Nou, we gaan het oplossen, okay. Toch?
2: Even later kwam er nog een kabel naar beneden.
14: Jezus, jongens, wat gebeurt hier?
2: Pannenkoek en Abbering kregen de kabels niet weg en dus zat er maar één ding op.
14: We gaan naar het volgende fragment, want de hond wordt nu ook bang.
13: Ja.
14: En dan gaan we tijdens het fragment gaan we proberen dit te fixen.
2: Pannenkoek zag er wel de lol van in.
13: Maar dit is een mooie metafoor voor de bezuiniging van de NPO.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, de krant van morgen. Ismael de Bruin heeft er al in gekeken.
15: Terwijl de moesson Pakistan opnieuw teistert met overstromingen, komt de minister van Klimaat met een opvallende waarschuwing. Niet alleen de vervuiling op de wereld, maar ook de explosieve groei van de Pakistanse bevolking vormt een bedreiging voor het klimaat. De directeur van een radiostation in Pakistan, die ook onderwijsexpert is, noemt die uitspraak van de minister zeer gedurfd.
2: We geloven dat je overbevolking bestrijdt door aan meer meisjes onderwijs te geven, zegt ze tegen het Nederlands Dagblad. Ook zij legt de link met het klimaat. Vroeger was Islamabad de koelste stad aan de voet van de Himalaya. Maar door bevolkingsdruk dijt de stad uit. Te veel bomen zijn gekapt en het is hier nu bijna even heet als in de rest van Pakistan.
15: De universitaire lerarenopleidingen zitten flink in de lift, schrijft Trouw. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze studierichtingen groeien. De cijfers zijn pas laat bekend, omdat er veel verschillende routes zijn om docent te worden.
2: Voor opleidingen voor het primair onderwijs schreven zich een kleine 600 studenten in. Bij opleidingen voor het voortgezet onderwijs waren dat er ruim 2000. Vooral eenjarige masters waren populair. De koepelorganisatie noemt de stijging heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Waarschijnlijk wordt het succes mede verklaard door alle nieuwe routes naar het leraarschap.
15: De boeren die een paar jaar geleden met trekkers massaal actie voerden, zijn opnieuw bezig om zich te organiseren. Appgroepen zijn weer volop actief, meldt NRC. En daarin roepen boeren in het hele land elkaar op om weer de straat op te gaan vanwege het stikstofbeleid. Morgen beginnen ze met zogenoemde zichtbaarheidsacties die publieksvriendelijk moeten verlopen, onder meer in de buurt van Gorkum.
2: Hoe groot de demonstraties vanaf morgen worden is moeilijk in te schatten. Maar in een interne app zou worden gesproken over de start van de boerenprotesten en het begin van een hete zomer. We kunnen in heel korte tijd heel veel mensen op de been brengen, zegt voorzitter Erik Luiten van de agrarische organisatie Agractie.
15: In de Telegraaf een portret van timmerman Henk Brandenberg, die al 60 jaar werkt bij hetzelfde timmerbedrijf. Maar nu hij 76 is, vindt hij het mooi geweest en gaat hij met pensioen. Ik heb het volgehouden omdat ik van mijn werk houd, zegt Henk nuchter. Het ging er 60 jaar geleden wel heel anders aan toe, vertelt hij.
2: We werkten met een houtvreeskop met lange, scherpe uitsteeksels. Als die niet goed vast zat, vloog de kop door de werkplaats. Zo is een collega wel eens een vinger verloren. Duizenden deuren, ramen en kozijnen maakte hij. Maar nu is het genoeg. Wat hij gaat doen, weet Henk nog niet. Maar ik ga geen hamer meer optillen.
12: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: herkenbaar het geluid van Johnny Cash met I Walk the Line. Ja, u hoorde het al, de vermoedelijke dader van een aanslag op de Berlijnse Pride gisteravond is vanavond gedood tijdens zijn aanhouding. De autoriteiten gaan ervan uit dat deze Abdul B. een terroristische aanslag pleegde met islamistisch motief. Ik ga erover praten met journalist en IS-kenner Judith Neuring. Goedenavond, Judith.
1: Goedenavond, Mieke.
0: Ja, waar hebben we het over bij een islamistisch motief?
1: Nou, naar alle waarschijnlijkheid is deze man gerekruteerd door ISIS, de Islamitische Staat. En wilde hij, omdat dit een bijeenkomst was met homo's, wilde hij de vijand, want dat zijn voor hun homo's straffen.
0: Ja, is dat wordt hen geleerd, dat homo's de vijand is?
1: Ja, en ISIS is heel erg berucht vanwege alle homo's die van hoge panden zijn afgegooid. Vanwege het feit dat zij dus niet passen in de manier waarop zij tegen de wereld aankijken.
0: Ja. Op welke manier was die gedode verdachte verbonden met IS, weten we dat?
1: Ja, we weten wel iets, maar niet heel erg veel. We weten dat hij geprobeerd heeft een paar jaar geleden Syrië binnen te gaan om voor ISIS te vechten. Daar hebben ze hem gevonden, hebben ze hem opgepakt en heeft hij ook een enige tijd, korte tijd, voor vastgezeten in Duitsland. En nu zijn er nog wel heel veel vragen. Het is een Sjiïtische man die voor een Soenitische organisatie werkt. Dat maakt het een beetje ingewikkeld. Maar hij is wel gerekruteerd, zo lijkt het.
0: Ja, maar dat aansluiten bij ISIS is kennelijk dan niet echt goed gelukt. Is dat zo lastig?
1: Het is gelukt, want hij heeft natuurlijk een aanslag gepleegd. Ja, ja, hij heeft een aanslag gepleegd.
0: Maar hij is daar niet op een of andere manier...
1: Ja. Hij is naar alle waarschijnlijkheid online gerekruteerd afgelopen tijd. Ja, ja. In de gevangenis en daarna. Want hij was ook alweer even vrij. Daarna meteen buiten de gevangenis weer opnieuw.
0: Ja, hij was relatief jong, hè, 21. Past dat wel bij de doelgroep waarbinnen ISIS recruteert?
1: Ja, juist. In Europa worden heel veel jongeren, met name ook tieners, gerekruteerd. De AIVD zei in het jaarverslag van vorig jaar dat een derde van de ISIS-aanhangers jonger is dan 24 jaar. En daarvan waren er vorig jaar 11 opgepakt. Dat vertelt je ook iets over hoeveel ze weten over wat er gebeurt. En dat ze voor een deel ook die aanslagen weten te voorkomen. Wij weten heel veel niet. Hè? We weten niet hoeveel aanslagen er precies worden voorkomen. Behalve dan als je het af en toe hoort, zoals gisteren nog in Duitsland, een 15-jarige jongen. Die opgepakt is omdat hij een aanslag in een synagoge zou willen plegen. Een 17-jarig meisje in Italië. Wat verklaarde dat ze voor ISIS een martelaar wilde zijn. Ja, dat soort dingen komen er dan naar buiten. Maar hoeveel er nog meer zijn, dat weten we niet precies.
0: Nee, want hoeveel van hen zijn ook echt daadwerkelijk bereid om een aanslag te plegen? Dat weet je natuurlijk niet.
1: Dat weten we niet. Nee, dat klopt. Maar de voorbeelden zijn er. December vorig jaar, dat zullen we ons allemaal nog herinneren. Bondi Beach in Australië, waar een vader en een zoon het vuren openden. En 15 doden het gevolg waren.
0: Ja. Het is ook bekend dat Abdul B. bezig was met verplichte deradicaliseringscursussen. Wat gebeurt daar? Weet jij dat?
1: Ja, dat is iets wat een aantal jaren geleden is opgezet in Saoedi-Arabië. Om daar Al-Qaeda-radicalen te deradicaliseren. Dus om te zorgen dat ze geen aanslagen meer plegen. Dat ze van hun geloof afvallen. En dat is voortgezet in verschillende andere landen. Het probleem is alleen dat het niet heel erg goed lukt. In Saoedi-Arabië was het percentage wat lukte ongeveer 60%. Dat zal ook ongeveer hetzelfde zijn bij de verschillende projecten die er elders zijn. Dus het lukt niet voor iedereen.
0: Nee, maar toch meer dan de helft.
1: Ja, maar voor deze jonge man bijvoorbeeld, hey, die had 2 van die lessen gehad. Ja. En hij had er 12 moeten hebben.
0: Ja.
1: Maar hij was op vrije voeten en dan kan dus iedereen je alsnog terug beïnvloeden.
0: Ja, want wie moet je dan tijdens zo'n cursus uitleggen dat ISIS het foute gedachtegoed heeft?
1: Vaak gebruiken ze daarvoor imams die uitlegt waar ISIS het fout heeft en hoe het werkelijk zit. ISIS heeft een soort knip- en plak-islam. En als je eenmaal daar het totaal tegenover legt, dan, als het goed wordt gedaan, komen veel jongeren en ook ouderen, aanhangers, tot de conclusie dat ze zijn, ja, voor de gek zijn gehouden.
0: Ja. Een aantal jaren leek er sprake van minder islamistisch terrorisme. Ben je het met me eens?
1: Dat is zo, ja. En dat kwam onder andere door het feit dat er in Syrië een einde kwam aan de burgeroorlog. Maar wat er nu aan de hand is, dat ISIS meelift op de woede over de aanvallen van Israël op Gaza, op de Palestijnen. De VS waarschuwde bijvoorbeeld in 2024... dat er aanslagen zouden komen op activiteiten zoals de Gay Parade. En als je dan kijkt wat er in Syrië gebeurt, waar nu inderdaad een islamitisch bewind is, een groep die een tegenstander was van ISIS, terwijl daar de Amerikanen de troepen weghalen, en die halen ze ook weg uit Irak. En die troepen, die Amerikaanse troepen, die waren nou juist ingezet om te proberen ISIS een kopje kleiner te maken.
0: Ja. Wat is er nodig om de invloed van ISIS op Europa te verminderen?
1: Ja, wat er nu gebeurt, vrees ik, is het enige wat we kunnen doen. Proberen zoveel mogelijk te ontdekken wie er online bezig zijn. Hoe zij worden gerekruteerd. En dat ontdek je natuurlijk alleen als mensen worden betrapt. En verder, wat kun je doen als mensen willen geloven in een verhaal? Dat is natuurlijk, geldt niet alleen voor de islam, dat geldt veel breder. Dus het is heel moeilijk om dit te bestrijden. Behalve dan inderdaad, zoals nu nog steeds gebeurt, toch overal ter wereld. Door aanhangers op te pakken. En in sommige gevallen ook te executeren.
0: Ja. Dankjewel, Judith Neurink.
1: Geen dank.

0: Je pense à vous van Pierre de Mare. De belofte van het Nationaal Actieplan Dakloosheid is dat er in 2030 geen dak- en thuislozen meer zijn. Daarvoor hebben we het deze week al 3 keer gehad. En vanavond is de laatste aflevering van deze serie. Want voorlopig laten tellingen alleen maar een toename van het aantal daklozen zien. Onder die daklozen zitten ook kwetsbare mensen, uiteraard, zoals moeders met kinderen. Hoe kunnen zij het beste worden geholpen? Daarvoor zijn 2 vrouwen bij mij in de studio. Dat is Jessica. Goedenavond, Jessica. Nee, noem je achternaam niet. Moeder van 3 jonge kinderen en tot vorig jaar dakloos. En Pita Boele, zij is sociaal makelaar in Dordrecht. Ook hartelijk welkom. Jessica, ik begin bij jou. Hoe zag dakloos uit er in jouw geval uit?
1: Ik ging van bank naar bank, van huis naar huis.
0: Ja.
1: Moeder, oma, terug naar mijn ex-partner. Ja. Want ja, je moet iets. Ja. En uiteindelijk is het bij mijn oma gebleven. En daar vandaan verder.
0: En toen?
1: Bij mijn oma ging het best wel redelijk. Alleen, ik raakte zwanger van mijn derde.
0: Je had 2 kleine kinderen?
1: Ik had al 2 kleine kinderen, ja. Mijn oudste is van 2021. En mijn middelste is van 22.
0: Oh.
1: Dus die waren nog heel jong.
0: Ja.
1: Ja.
0: Was dat wel ook heel bewust dat je dacht... Want ik kan me voorstellen dat je als je in een moeilijke situatie zit... dat je denkt, ja, het is nu niet ideaal om misschien nog een kind te krijgen.
1: Nee, nee. Maar deze was me echt gegeven. Ja.
0: En als hij er is, dan is hij er.
1: Daar ga je ervoor.
0: Ja. En Pita, hoe gaat dat in Dordt? Is mensen met kinderen lijken mij dat die misschien dan toch wel voorrang hebben?
2: Ja, dat zou je inderdaad denken. En dat is ook eigenlijk hoe het zou moeten zijn. Want moeders met kinderen behoren gewoon niet op straat. Maar wij hebben een behoorlijke lange weg moeten gaan. En hard moeten strijden om uiteindelijk een huis voor Jessica voor elkaar te krijgen.
0: Ja, hoe komt dat dan?
2: Dat komt omdat er gewoon heel weinig routes zijn die je kan bewandelen als je dakloos bent. Eigenlijk is, ja, zoals ik het even zo kan zeggen, de enige route die er nu is, dat je je kan melden bij een loket voor een maatschappelijke opvang. Dat zou dan bijvoorbeeld een plekje zijn bij het Leger des Heils. Maar mensen komen daar ook niet zomaar binnen. Je moet behoorlijk wat mankementen hebben, zeg maar, of hulpvragen hebben voordat je dus in de opvang terechtkomt.
0: Mankementen. En had Jessica niet genoeg mankementen?
2: Ja, maar ze kwam dus inderdaad ook niet in aanmerking voor het Leger des Heils. Ze heeft de urgentie aangevraagd, daar kwam ze ook niet voor in aanmerking, omdat ze het argument was omdat ze geen vaste woon- en verblijfplaats heeft.
0: Ja.
2: Dat kwam, ze is gewoon Dordtenaar haar hele leven. Alleen omdat ze een postadres had bij het wijkteam, zeg maar. Dan sta je dus te boek als zijnde dat je geen vaste woon- en verblijfplaats hebt.
0: Ja.
2: En dat is reden voor de gemeente om geen urgentie te geven.
0: Ja, eigenlijk was je te zelfredzaam. Komt het daarop neer?
1: Zeker. Ja,
0: dat je te zelfredzaam bent om hulp te krijgen?
1: Ja. Ja, en niemand ziet het ook. Want ja...
0: Want?
1: Je
0: zag er niet
1: dakloos uit. Maar zo denken mensen wel. Mensen denken aan een man op een bankje, ongeschoren, met een blikje bier en een tentje. Uh-huh. Maar ik ben gewoon moeder van 3. En ik loop ook gewoon in het centrum. En ik doe ook gewoon mijn boodschappen bij de winkels.
0: Ja. Ze zien het niet aan.
1: Ze zien het niet.
0: Ze zien niet dat je s'avonds misschien steeds naar een andere plek gaat.
1: Nee, niemand ziet dat.
0: En hoe ging dat dan met je kinderen?
1: Nou, die konden nergens wennen.
0: Nee.
1: En dat heeft ze heel veel gekost.
0: Ja.
1: Want qua kind zijn.
0: Kijk, want je zei, ik sliep dan hier en dan weer daar.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment, ja, misschien vindt iemand het een paar dagen gezellig. Maar ja, dan gaat het waarschijnlijk ook vaak mis.
1: Ja, met die 2 kinderen ging het ook vaak. Ze zijn druk, het zijn kinderen. Maar dus hun kunnen niet aarden. En dat is eigenlijk wel het belangrijkste van een kind. Dat ze een veilige plek hebben voor zichzelf.
0: Ja. Ja, hoe kan het eigenlijk? Hè? Ik denk dat een heleboel mensen die nu luisteren toch gek vinden dat een moeder met kinderen geen urgentie krijgt. Ja. Ik vraag het aan jou, jij bent sociale, sociaal makelaar ben je toch?
2: Het is zo dat je ze kijken daarnaar of... normaal gesproken kijken ze daarnaar of kinderen inderdaad dakloos worden. Nou, bij Jessica was dat zeker het geval. Toch werd zij op dat moment niet geholpen. Ze heeft inderdaad geen urgentie gekregen. We hebben bezwaar ingediend. Dat werd ook afgewezen.
0: Ja, wat wordt er dan gezegd?
2: Hetzelfde argument. Dus dan zit er een extra onpartijdige partij. En ook die kwam op dezelfde conclusie. Ze volgen de regels van de urgentie. En een urgentiewijzer, dat zou je kunnen zeggen dat dat iets is, hè, voor mensen die urgent een woning nodig hebben. Maar eigenlijk door de woningnood en door de jaren heen is het eigenlijk zo gemaakt dat alle mensen die een woning nodig hebben eruit gefilterd zijn. Dus mensen die antikraak wonen, mensen die bij familie moeten wonen, mensen die gescheiden zijn, mensen die zwanger zijn, die krijgen allemaal geen urgentie meer.
0: Wanneer krijg je dan wel een urgentie?
2: Je krijgt urgentie als je statushouder bent, als je voor een slooptraject, hè, als een woningcorporatie woningen gaat slopen, dan moeten ze al die mensen herhuisvesten.
0: Dan?
2: Die krijgen urgentie. Er zijn nog wat mensen die medische urgentie krijgen. En en Housing First, dat is ook nog een groepje urgentie.
0: Wat is dat?
2: Ja, Housing First is mensen die bij het Leger des Heils zitten. Die dan een huis krijgen en van daaruit weer hun leven op gaan bouwen.
0: Ja. Maar goed, jij bent nu niet meer dakloos, hè? Want je hebt op een gegeven moment heb je wel een woning gekregen. En hoe denk je dan nu eind goed al goed?
1: Nee, nu begint het pas.
0: Hoezo?
1: Nee, je moet gaan verwerken. Mijn kinderen, ik zie het ook gewoon aan hun. Hun missen oma, vooral heel erg oma. De omgeving waar ze het langst zijn gebleven. Ze zijn ook weer weggetrokken uit die omgeving waar ze net dingetjes op hadden gebouwd. Hun vriendjes, het buitenspelen.
0: En is dat nu een prettig huis waar je woont?
1: Nee, ik vind het zelf niet prettig.
0: En hoe komt dat?
1: Omdat de buurt mij niet ligt qua veiligheid.
0: Kun je dat misschien uitleggen?
1: Heel veel drugs. Ze mogen ook voor mij absoluut niet alleen buiten spelen. Mijn dochter heeft ook drugs gevonden, werkelijk voor de deur.
0: Oh, hoe zag dus wat voor drugs?
1: Cocaïne.
0: Een zakje cocaïne? Ja. Oké, dan had iemand uit je zak laten vallen.
1: Maar ja, waarschijnlijk, ik hoop het.
0: Dus dan denk je, die mag niet meer naar buiten?
1: Nee, ze mogen absoluut niet alleen naar buiten. En als we buiten gaan spelen, is dat ook in een andere wijk.
0: Ja. En vind je het moeilijk om dan te zeggen, ik zou heel graag een andere woning willen?
1: Het is moeilijk omdat je dankbaar wil zijn voor wat je nu hebt. Maar het is gewoon niet passend. En passend plaatsen werkt ook meer aan het oplossen van de problemen die het al die tijd al met zich mee heeft gebracht.
0: Ja, Pita, hoeveel woningen zijn er in Dordt beschikbaar voor dakloze mensen die gehuisvest moeten worden?
2: Er is sinds 1 januari is er een pilot gestart in Dordrecht. Dat heet Wonen Eerst.
0: Ja.
2: En de gemeente heeft gezegd, we gaan 50 daklozen dit jaar een woning geven.
0: Ja.
2: Daar zijn ze nu mee bezig.
0: Ja. En hoe denk jij over deze, dat Jessica zegt van, ik wil ook niet te veel eisend zijn. Ik wil ook dankbaar zijn voor wat ik heb gekregen. Maar eigenlijk past het niet. Ik zit in een wijk waar drugs verhandeld wordt. Ja. Ik heb kleine kinderen, dus dat wil ik niet.
2: Hey.
0: Hoe ga je dat? Wat vind jij daarvan?
2: Ja, dat is een lastig punt inderdaad. Omdat mensen die dakloos zijn, hoe dat ook is gebeurd. Hè, je kan door een scheiding dakloos worden. Je kan door allerlei oorzaken dakloos worden. Maar omdat je dakloos bent, en stel dat je dan weer een woning krijgt, dan worden er ook vaak allerlei voorwaarden aan je gesteld. Een soort zorgcontract krijg je dan, een voorwaardencontract. Dus je moet aan allerlei dingen ook nog eens voldoen. Dus ja, en dan als je dan inderdaad ook nog eens niet passend wordt gehuisvest. Ze hebben natuurlijk zoiets van, je hebt een huis gekregen, dat is ook zo. Ze zijn heel schaars. Het is verdelen uit schaarste, dat wordt ook vaak gezegd.
0: Ja.
2: Maar goed, als je kijkt wat mensen al achter de rug hebben, doordat ze al jaren dakloos zijn geweest, en Jessica is dat geweest met haar kinderen.
0: Ja.
2: Dan is het wel heel belangrijk om ook wel een passende plek te krijgen om je leven weer op te bouwen.
0: Je vindt het lastig om hulp te vragen?
1: Nee, niet zozeer dat hulp vragen, maar gewoon het passende.
0: Ja. Maar waar ben je bang voor eventueel? Stel dat je het zou doen, zou zeggen, ik wil graag toch een heel andere plek hebben.
1: Ja, bang dat mensen me ondankbaar vinden.
0: Ja, ja.
1: Terwijl alleen maar kijk op de toekomst en op het oog van de kinderen.
0: Ja, want je wil je kinderen natuurlijk ten alle tijde bijhouden.
1: Ja, zeker, maar ik wil ze ook naar buiten kunnen sturen. Ga maar lekker buiten spelen, dan kan ik ondertussen mijn afwas doen. Ja. Dat gaat hier niet.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat je ook nog denkt... ik wil niet dat bijvoorbeeld een organisatie als Veilig Thuis... zich met mij gaat bemoeien.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Ja. Welk advies heb je voor andere moeders en vaders... die dakloos dreigen te worden?
1: Vraag hulp.
0: Vraag hulp.
1: Vraag gewoon hulp. Schroom niet.
0: Ja.
1: Want je komt er niet alleen. Het is echt moeilijk.
0: Ja. Oké, dank jullie wel, Pita, Boele en Jessica, voor deze bijdrage en jullie komst naar de studio.

0: Better Man dan Jim Gardner. Vanaf dinsdag mogen Russische tafeltennissers onder eigen vlag weer meedoen aan internationale wedstrijden. Eerder deze maand hief het Internationaal Olympisch Comité de schorsing op die was ingesteld na de Russische inval in Oekraïne. De Internationale Tafeltennisbond heeft daar dus bijna onmiddellijk groen licht voor gegeven. De Nederlandse kampioen Britt Eerland kan dus ook weer tegen Russinnen gaan spelen. Goedenavond, Britt.
1: Goedenavond.
0: Wat vind je ervan dat de boycott is gestopt?
1: Ja, voor mij. Ik heb eigenlijk alweer tegen Russen gespeeld. In een competitie zoals de Europese Cup konden ze eigenlijk nog wel gewoon spelen. Dus eigenlijk, ik snap niet dat het internationaal kan. Maar ze hebben ook al onder neutrale vlag kunnen spelen. Dus nu valt het wel mee hoe verschillend het voor mij zal zijn. Maar het is wel weer een stap verder. Ja. Of een stap ergens naartoe.
0: Ja, wat vind je als topsporter in het algemeen van sportboycotts?
1: Ik vind het lastig, want eigenlijk ben ik wel iets meer voorstander van sport. Staat meer voor inclusie, samenhorigheid en verbinding. Dus eigenlijk zou ik meer willen, maar dat is eigenlijk echt voor iedereen, hoor. Dus ook voor de Oekraïners, maar ook voor de vrouwenbewijs van in Iran of Afghanistan, dat iedereen gewoon zou kunnen sporten. En dat we daar naartoe kunnen coachen, helpen, supporten, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Volg jij wel dat nieuws over die oorlog tussen Rusland en Oekraïne?
1: In het begin wel wat meer dan nu, moet ik zeggen. Want zeker in het begin voelde het als het natuurlijk echt een, hoe moet je het zeggen, ook echt een dreiging tot heel Europa, van hoe gaat het zich uitbreiden. En eigenlijk nu steeds wel iets minder. Als je opeens wel weer het nieuws ziet van oké, er is een drone en we kunnen niet vliegen. Dan ja, zo dat ongeveer, dat soort nieuws.
0: Ja, maar goed, jij zegt ik heb vaak tegen ze getafeltennist. En daar had je verder geen moeite mee. Dus.
1: Op dat moment denk je er eigenlijk gezegd niet aan een sport. Je bent momenteel bezig met ik wil winnen. Dan maakt het eigenlijk niet uit tegen wie je staat.
0: Nee. Maar is het voor de sport wel goed dat de Russen en de Wit-Russen weer mee kunnen doen?
1: Voor de sport specifiek als in kwaliteit van de sport weer wel. Want de Russen zijn eigenlijk altijd wel echt een grootmacht geweest. Ja, ze zijn echt goed geweest. Ze hebben nu al het geld dat ze eigenlijk hadden voor het internationale tour hebben ze nu in hun eigen trainingsschema's en systemen gestopt. Dus extra toernooien gecreëerd, meer geld voor de competitie. Dus eigenlijk, ze zijn natuurlijk nu onder neutrale vlag wel al kunnen spelen. En één van beide heren is gewoon in de top 40 alweer teruggekomen. Ja. Dus qua niveau zijn ze wel echt goed sterk aanwezig, zeg maar.
0: Nee, ze hebben het dus gewoon doorgespeeld tijdens die boycott en op een hoog niveau ook nog eens een keer, dus.
1: Ja, eigenlijk. En als sport heb ik daar wel weer respect voor. Want zeg maar, in de coronatijd hebben we natuurlijk mee kunnen maken dat je heel lang niet hebt kunnen sporten. En dat heeft echt wel een impact gemaakt bij verschillende landen of bij mij bewijzen van. Dus dat kan, is wel knap van ze. Maar ik snap ook wel zeker waarom die boycott er in het begin ook wel was weer gezet.
0: Ja, maar goed, ze hebben dat toch gedaan ondanks het feit dat ze internationaal niet mee mochten doen. Ken jij ook tafeltennissers uit Oekraïne?
1: Eentje eigenlijk. Ik moet niet zeggen dat we echt bevriend zijn. Maar ik ben natuurlijk een moederatleet. En zij ook dan, zeg maar. En zij had bewijs van het begin dan echt 5 maanden haar man niet kunnen zien. En denk van, nou, vind ik wel knap dat zij blijft doorsporten onder die omstandigheden.
0: Ja, die zat aan het front, die man.
1: Zij kon dus wegens haar status volgens mij gewoon uit Oekraïne weg om ergens anders te trainen en te spelen. Ja. En hij moest toen blijven, want volgens mij moesten alle mannen toen blijven in Oekraïne.
0: Jee. Die opheffing van de boycott tegen Rusland is natuurlijk wel pijnlijk voor Oekraïners, vind jij niet?
1: Zeker, zeker. Er zijn natuurlijk genoeg slachtoffers. Maar ook voor de Russen, maar ook voor de Oekraïners, zeg maar. Niet dat het allemaal dezelfde soort slachtoffers zijn, dat zeker niet. Nee. Maar ik vind inderdaad wel dat de WTT of ITTF, ze moeten allemaal wel zorgen voor een veilig sportklimaat. En ik hoop dat ze dat wel daar rekening mee houden allemaal.
0: Ja, en hoe moet dat als Oekraïners tegen Russen moeten spelen? Gebeurt dat eigenlijk wel? Of weet je daar iets van?
1: Internationaal weet dat natuurlijk nog niet, want dat gaat nog gebeuren. Ja. En ook hoe ze daar rekening mee houden. Ik heb inderdaad nog even kort gekeken wat eigenlijk nou de ITTF-statement was. Maar ik moet zeggen dat het heel zakelijk was. Uh-huh. Ik weet wel al wijs van mijn Oekraïense, die speelde dan bij zo'n club. Wat ik al zei, de Russen konden toen ook nog gewoon spelen. Die heeft toen van tevoren wel aangegeven aan de club. Van, nou, als ik tegen Russen speel, dan speel ik gewoon niet. En daar heeft toen de club wel rekening mee gehouden, wat ik dan ook wel weer netjes vind. Maar ik vind het inderdaad, het is allemaal wel persoonlijk, ook net zo met de Russen, niet iedereen zal in het leger zitten of echt een oorlogscrimineel zijn. En dat mogen inderdaad iedereen uitzoeken van of ze dat wel of niet zijn. En dan daarvan denk ik dat je kan kijken of ze kunnen spelen. Maar Ja, dat zijn wel echt de organisaties die er volgens mij over gaan.
0: Ja, dus bij clubwedstrijden worden ze dan wel eens uit elkaar gehouden, hè? Kennelijk. Ja.
1: Ja, ik denk dat het wordt aangegeven door de managers die daar dan rekening mee houden. Ik heb vaak dan contact met de manager bij de club. Dus die gaan er dan een beetje over van hoe ze dat kunnen regelen.
0: Ja, heb je het daar wel over dan? Over dit soort, wordt daar veel over gesproken, over dit soort zaken? Gewoon onderling bij jullie?
1: Eigenlijk weinig. Wat ik al zeg, van we kijken inderdaad meer naar de opstelling. En kunnen de Russen komen, ja of nee? Of komen de Oekraïners? En hoe gaat het ermee? Maar wat ik al zei, de Russen zijn in die optiek altijd al gebleven in de tafeltennis. Met wat ik al zei, met de competitie, de Champions League en dat soort dingen. Volgens mij was het wel heel even, dan wat ik al zei, een boycott van de Oekraïners. Ja. Als ze even niet gespeeld hadden. Maar dat is dan het enige, eerlijk gezegd.
0: Ja. Oekraïners, jij zei net, Russen zijn goed. Zijn Oekraïners ook goed?
1: In een minder stadium. Ze kunnen echt wel gewoon goed tafeltennis. Ze hadden gewoon degelijk geweest. Vooral het Midden-Oosten zie je gewoon dat tafeltennis is wel gewoon een van de sporten. Niet de hoogste sporten, maar wel de sporten.
0: Ja.
1: Maar de Russen hebben dat altijd wel weten te pakken.
0: Ja. Je speelt nu voor een club uit Kroatië, hè?
1: Dat is mijn transfer, inderdaad. Ik heb afgelopen twee seizoenen in Oostenrijk gespeeld en ik ga nu naar Kroatië toe.
0: En ga je daar ook echt wonen?
1: Nee, gelukkig niet.
0: Nou ja.
1: Wat ik zei, ik ben ook moeder. Ja. En ik probeer altijd wel, ook mijn privé en mijn sport, mijn werk eigenlijk een goed balans te zien.
0: Maar je woont in Nederland en dan kan je toch voor een club uit Kroatië spelen?
1: Ja, klopt. Maar dan komt ook, de WTT-tour is gewoon, je kan gewoon 1 à 2 toernooien per maand spelen als je zou willen. En daaromheen nog competitie. Dus echt, de tour gaat maar door. Dus het is altijd weer overwegen van waar is handig om te zijn en om te trainen. Dus je bent wel vaak met een individueel programma bezig en te kijken hoe past het team daarin, zoals

0: Want bij mij in de studio zit Koert Davidsen. En hij maakte een documentaire over zijn broer, de schilder Bart Davidsen, vorig jaar al. Maar hij wordt vanaf morgen iedere dag tijdens World Pride in Amsterdam vertoond. Ook zullen de schilderijen van Bart Davidsen worden tentoongesteld in het gebouw van de HIF-vereniging. Goedenavond. Ja, de expositie is vandaag officieel geopend, ja. Voor genodigden. Hoe was dat?
1: Nou, het was heel druk en hele mooie, enthousiaste reacties.
0: Ja, ja, op de kunst ook.
1: Op de kunst.
0: Ja, vooral op de kunst.
1: Ja, vooral op de kunst, ja.
0: Ja, maar die documentaire hebben natuurlijk heel veel mensen inmiddels misschien gezien. Mm. Jouw broer Bart was homoseksueel, is in 1986 in Amsterdam aan AIDS overleden. Ja. Hij was toen 28, jij was anderhalf jaar jonger. Mm. Wat zijn jouw herinneringen aan die tijd?
1: Ja, kijk, ik had een ander leven. Ik woonde in Rotterdam. Ja. En ik hield me... Kijk, Bart was naar de Sint-Joost-academie gegaan.
0: Hij in Breda.
1: Ja. Hij was als schilder opgeleid en ik ben hem daarna gevolgd naar dezelfde academie.
0: Ook. Jullie waren allebei artistiek. Jullie kwamen uit een Zeeuwse tuindersgezin, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Maar wel altijd weer artistiek. En, en ik heb me dan richting fotografie en film ontwikkeld. Ja. Dus daar hield ik me mee bezig.
0: Ja, je wist eigenlijk niet zo goed wat voor leven hij leidde.
1: Niet echt, nee. We groeiden wel iets meer naar elkaar toe toen hij in Amsterdam woonde. Ik hielp hem ook af en toe. Dan moest hij een trailer maken voor het eerste homofilmfestival. En dan vroeg hij mij om te helpen. Maar hoe zijn leven er echt uitzag, dat wist ik ook niet.
0: Nee. Dat weet je nu wel.
1: Dat weet ik nu wel, ja.
0: Hoe zag het eruit?
1: Nou, hij stortte zich behoorlijk in het uitgaansleven. Hij bezocht darkrooms en hij bezocht plekken waar hij andere mannen kon ontmoeten.
0: Ja. En dat is hem. Nou ja, dat is natuurlijk ook een reden dat hij dat virus heeft opgelopen. Ja. Waarom wilde jij nu of die documentaire over hem maken?
1: Ja, ik heb wel plan gehad om hem eerder te maken. Maar dan dacht ik weer van, nou, ja, wat moeten andere mensen met zo'n privéverhaal? En ik kon ook niet goed de goede vorm vinden of een goede ingang vinden om het verhaal te vertellen. En misschien heb ik de tijd nodig gehad om wat meer afstand ervan te nemen.
0: Dat is flink wat jaren.
1: Ja, precies. Ja, en toen, op een gegeven moment dacht ik, inderdaad, ik denk dat het 10 jaar terug was, dat ik dacht van, nou, nu moet ik echt doorpakken.
0: Ja.
1: En toen heb ik het opgestart.
0: Nou ja, je wilde misschien ook nog mensen spreken die hem in die tijd goed gekend hebben.
1: Zeker, ja.
0: En die leven nu nog.
1: Die leven nog, ja. Nee, want dat was wel een van de uitgangspunten. Dus ik wilde een documentaire maken met alleen mensen die hem gekend hebben.
0: Ja. Kun jij de kunst beschrijven die hij in de laatste fase van zijn leven maakte?
1: Ja, ja, dat waren schilderijen die behoorlijk realistisch zijn. Maar ze zijn niet. Ze zijn ook wel met bepaalde lef gemaakt. Kijk, het is niet pietluttig nauwkeurig. Dus het is ook best wel grof. Maar het is
0: stoer.
1: Het is stoer, inderdaad, ja.
0: Ja.
1: Ja, en het zijn schilderijen. Het is een serie van 8 schilderijen van jonge mannen. En ze staan allemaal en ze kijken je aan. En ze staan allemaal op wat donkere, steegachtige locaties. Mm-hmm. Maar goed, dat is ook weer zo'n aspect. Ik heb altijd gedacht, schilderijen van jonge mannen. Hele mooie, echt hele mooie schilderijen. Maar door het maken van die film ben ik ook achtergekomen dat ze een hele andere connotatie hebben. Het zijn jonge mannen die op zoek zijn en die smachten en contact willen leggen met andere mannen.
0: Maar ook jongens die zich prostitueerden?
1: Ja, er is één specifiek schilderij waar een vriend van Bobby heeft. Dus Bobby is dat, die heeft daarvoor.
0: Geposeerd?
1: Geposeerd, ja, sorry. Ja. En die vertelde inderdaad. Ja, ze wilde echt inderdaad een prostituee neerzetten.
0: En vonden jouw ouders die kunst mooi?
1: Ja, vonden ze heel mooi.
0: Ja?
1: Maar die hebben dat ook nooit geweten. Kijk, dit schilderij heeft jarenlang boven hun bank gehangen. Maar het was een schilderij van een mooie, leuke, jonge man.
0: Ze wisten wel dat jouw broer homoseksueel was?
1: Ja.
0: Ja. Maar ze wisten niet dat dat een bepaald soort man was dan misschien?
1: Nee.
0: Want ik heb de documentaire gezien, of in ieder geval een groot stuk eruit. Mm-hmm. Jouw ouders waren heel kerkelijk.
1: Ja.
0: En toch heel

0: confronterend naar je broer.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat is zo, ja. Ja. Dus ze hadden ook geen probleem mee. En ze bezochten hem ook regelmatig in Amsterdam. Maar goed, mm-hmm. Bart hield hun ook wel weg uit de wereld waarin hij leefde. Ze zijn bijvoorbeeld nooit bij hem in het... Hij woonde in een kraakpand, daar zijn ze nooit geweest.
0: Nee. Was hij destijds al bekend? Was hij, laten we zeggen, hadden ze grote verwachtingen van hem als kunstenaar? Weet je niet.
1: Nou, ik denk, nee, dus in de wereld van de schilderkunst was hij niet bekend.
0: Niet?
1: Nee. Kijk, er was een grote groep veel jonge mannen die enorm aan de weg timmerden. Ja, hij was daar helemaal niet mee bezig. Hij was in zijn atelier was hij aan het werk. En dat is wat hij deed. En dat een vriend van hem zei van je moet eens een keer gaan exposeren. En die heeft toen een expositie voor hem georganiseerd. En dat is eigenlijk de enige reden dat hij een expo heeft gehad.
0: Maar hij had wel talent volgens mij.
1: Ja, zeker.
0: Tenminste, ook in die film laat je ook tekeningen zien die hij maakte toen hij veel jonger was thuis. En dan dacht ik, nou ja, het talent spat er wel vanaf.
1: Ja. Ja, nee, dat ben ik ook weer door die film ben ik dat jeugdwerk weer opnieuw gaan bekijken. En dacht, ja, hij was echt heel goed.
0: Hij kon echt wel wat.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Je hebt ook iets volgens mij goed willen maken, hè, ten opzichte van hem.
1: Ja.
0: Door nu hem opnieuw in de belangstelling te plaatsen met die film en met die expositie.
1: Ja.
0: Je hebt het idee dat je destijds dat je hem toch in de steek hebt gelaten.
1: Ja.
0: Mag ik dat zo zeggen?
1: Ja, of in ieder geval. Dat ik hem. Kijk, het meest pijnlijke is dat. En dat, daar gaat de film over. Is dat ik niet heb gesproken op zijn begrafenis.
0: Ja.
1: Omdat. Goed, de kerk nam dat over. En er was helemaal geen ruimte om dat te doen. Ja, en alles wat ik op de begrafenis had willen zeggen. Dat doe ik wel nu met deze documentaire.
0: Ja. En ook, laten we zeggen, het feit dat je. Zo moeilijk iemand bij durfde te staan destijds. Ja. Omdat er nog zo weinig bekend was over die ziekte. Dat was ook allemaal omgeven met een soort angst en mysterie,
1: zeker.
0: Toch?
1: Ja, zeker. Ja, ja, en dat vertelden die jongens in de documentaire ook. Er werd heel weinig over gesproken.
0: Dat is nog wel misschien. Tenminste, dat trof mij in die film, die enorme zwijgzaamheid.
1: Ja.
0: Iedereen wist het allemaal wel, maar het werd niet benoemd.
1: Nee, en het werd niet uitgesproken. Nee. Maar ook in het ziekenhuis waar hij in de laatste 10 dagen van zijn leven gelegen heeft. Ja, pas de 3 dagen voordat hij overleed namen de artsen het woord aids in de mond.
0: Toen pas. Hij was ook, begreep ik, een van de eerste slachtoffers.
1: Ja.
0: Is dat zo?
1: Ja, kijk, hij zat wel in die eerste golf. En in die vriendengroep was hij de eerste.
0: Ja. Ja. Die documentaire wordt ook in andere landen vertoond, hè?
1: Ja.
0: Dat moet je toch wel goed doen.
1: Ja, dat is fantastisch, ja. Nee, we hebben dus een vertoning in Bangkok gehad.
0: Ja. Ja. Oké. Hey, dankjewel voor je verhaal. Mensen die denken, hier wil ik meer van weten, die kunnen woensdag 5 augustus luisteren naar Nooit Meer Slapen. Dus in de nacht van woensdag op donderdag een uur lang over de film die je hebt gemaakt over broer Bart en over jullie band. Dankjewel voor je komst.
1: Graag gedaan.
2: Het is 11:55.
0: Illusionist Hans Klok heeft vanmiddag de belangrijke Fred Kaps Award gekregen voor zijn bijdrage aan de goochelwereld in zijn lange carrière. Goedenavond, Hans Klok.
3: Ja, goedenavond, Mieke.
0: Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja.
3: Ja, dat was wel een grote verrassing.
0: Ja, en een hele eer. Wat vind jij de beste goocheltruc van Fred Kaps?
3: De allerbeste goocheltruc van Fred Kaps is de truc met het zout. Een zoutvaatje zout keert hij om. Hij leegt het zout in zijn handen, dan laat hij het verdwijnen. En dan tovert hij het zout weer terug. Alleen het stopt nooit meer. Dus het eindigt met bergen zout op toneel. En dat is zo fantastisch hoe hij dat doet. Hij heeft het ooit nog eens bij Mies Bouwman gedaan in een wensprogramma. Dat een mevrouw die vroeg van ik wil dat Fred Kaps die truc doet. Maar zijn mouwen gaan we er eerst afknippen. De mouw werd er afgeknipt en toch ontstond die berg zout. Het is absoluut mijn favoriet. En voor de luisteraars, kijk gewoon op YouTube. Het staat er heel vaak op. Ja.
0: En weet jij hoe hij het deed?
3: Hoe hij het deed? Hij deed dat goed.
0: Nee, maar ken jij het geheim achter die truc?
3: Ja, zeker. Ik ken het geheim. En ik heb het eigenlijk uit respect voor Fred Kaps nooit gedaan.
0: Okay.
3: Maar misschien dat ik dat later in mijn leven nog eens als een hommage zal brengen. Ja. Maar,
0: heb je wel elementen van Fred Kaps later gebruikt in jouw illusies?
3: Ja, in mijn illusies, ik ben natuurlijk een echte illusionist. Ja. Maar ik ben ook heel verliefd op het handwerk. De kunst van het manipuleren, zo noemen we dat in onze wereld. De vingervlugheid. En dan zeker wat ik met speelkaart en dat soort dingen doe... heb ik zeer zeker goed naar Fred Kaps gekeken. Alleen, mijn presentatie is wat anders. Ik doe dat ik het allemaal beheers, dat ik de meester ben. Bij Fred Kaps overkwam hem van alles. Hij deed bijvoorbeeld zijn kaartenmanipulaties. En er verscheen ineens een kaars in zijn handen. En dacht, ja, wat moet ik daarmee? Nou ja, stop maar een brandende kaars, stop maar in mijn broekzak. Weet je, hij kon ook heel goed acteren.
0: Nou, misschien komt er ooit nog eens een Hans Klok Award. Dat zou zomaar kunnen. Dank je wel, hè.
3: Wie weet.
0: Ja, dag. Dank je wel, Hans Klok.
3: Dank je wel.
0: Ja, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Het Oog. Straks wat blijft. En morgen zit Chris Keijne hier. Dag.

0: stemherkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen. En in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Lars Melitze met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Oost. De nacht bij Oost.

hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij...

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.